0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

ze doen het al steeds maar weer. Ze snijden de strotten af, ze hijsen het grote vaandel, en dan daal jij in je graf.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
1: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
0: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
2: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
0: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is vanmorgen extra vertraging door een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
9: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Goudenaar Jitse Ouweneel van Rockmania, de platenwinkel aan de markt hier in Gouda, die dit jaar volgens mij 10 jaar bestaat. Jitse, van harte welkom.
10: Dankjewel, goedemorgen.
9: Ja, de tijd vliegt, hè? 10 jaar geleden ben je begonnen volgens mij.
10: Nou, dat kun je wel zeggen.
9: En wanneer is je officiële jubileum? Dat je zegt, nou, dan is echt 10 jaar.
10: Dat is eigenlijk in mei 11 jaar. 10 jaar hebben we al gehad.
9: Oké, heb je al gehad? Ja, kijk dat. Maar het is vooral, je zit nu in je 10e jaar, zeg maar.
10: Ja, officieel wel. Ja. Klopt er. Ja.
9: Gaan we straks uitgebreid over praten hoe dat allemaal gebeurd is. Ben jij geboren en getogen Goudenaar?
10: Ik ben geboren in Gouda, maar mijn ouders zijn verhuisd na 1 jaar naar Nieuwekerk. Dus,
9: Nieuwekerk aan Den Ezel.
10: Ja, klopt inderdaad. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond en sinds 4 jaar ben ik nu weer terug in Gouda.
9: Oké. Okay. Heb je daar ook de lagere school gedaan?
10: Ja, Nieuwekerk op de lagere school gezeten en middelbare in Capelle aan de IJssel.
9: Middelbare in Capelle aan de IJssel. En wat voor opleiding heb je gedaan?
10: Ik heb VMBO techniek heb ik gedaan. Daarvoor ben ik geslaagd, vond ik niet zo leuk. Daarna ben ik naar het MBO gegaan en daar heb ik administratie gedaan. En dat heb ik afgerond, dus dat is nog handig met de zaak ook.
9: Ja, ik snap het. Je kan je eigen boekhouding doen.
10: Groot deel wel inderdaad. Deel wel, ja.
9: Ja, je hebt altijd wel een accountant nodig aan het eind van de rit.
10: Klopt. Ja, dat is zeker waar.
9: Is mijn ervaring ook. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst doorgehad dat muziek iets speciaals voor jou betekende?
10: Dat is eigenlijk gekomen toen mijn opa en oma gingen verhuizen. En die hadden een oude stereo-installatie staan. En ja, dat moest weg of ik mocht het hebben. Dus ik zeg, joh, vind ik wel leuk, dus geef maar aan mij. Dus eigenlijk zo is dat een beetje begonnen. Kreeg ik wat plaatjes mee van Jantje Koopmans en dat soort dingen. Nou, dat is niet per se mijn muziek, maar daarmee is het eigenlijk begonnen.
9: Ja. Ja, want hoe oud was je toen je die eerste, zeg maar, je eerste installatie kreeg?
10: Ik denk dat dat een jaar of 12, 13 was, denk ik. Ja. Met die slinger inderdaad. Ja. Ja.
9: Want het is vaak zo dat mensen op de middelbare school eigenlijk hun muzikale smaak ontwikkelen. Hoe is dat met jou gegaan?
10: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. 12, 13, eerste klas. Daarmee is eigenlijk eigenlijk begonnen wat dat betreft. Ja.
9: Ja. En kan je nog herinneren welke eerste plaat of cd je eerst voor het eerst gekocht hebt?
10: Ja, zeker. En ik weet zelfs nog waar ook. Dat is op de platenzolder geweest in Putten op een vakantie in de zomer. En daar heb ik Kiss Dynasty. Dat was mijn eerste eigen LP. €5 toen de tijd.
9: Oké. Okay. Ja. En hoe oud was je toen?
10: Ik denk dat dat een jaartje later was. Dus al 13, 14
9: geweest. Ja, dat is heel vaak de tijd waarop dat gebeurt. En betekent dat je ook meteen een voorkeur had voor een bepaald genre? Of hoe heeft zich dat ontwikkeld voor jou, je muzikale smaak, zeg maar?
10: Alles wat mensen uit mijn klas eigenlijk draaiden, daar vond ik eigenlijk niks aan. En dan ga je kijken van, joh, wat draaiden mijn ouders vroeger vaak eigenlijk? Nou, dan kwam ik uit bij bijvoorbeeld Kiss, Metallica, maar ook de standaard pop uit de jaren 70, 80. Dus denk aan Phil Collins, Supertramp enzovoort. En daarop ga je dan een beetje kijken, verder ontdekken. En ja, op die manier kom je een beetje...
9: Waren je ouders een beetje in muziek geïnteresseerd? Ik hoorde wel iets over je grootouders.
10: Mijn grootouders eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, maar mijn vader wel, zeker. Ja. Dus en, daar heb ik veel naar afgekeken, zal ik maar zeggen. Ja,
9: die had wel een bepaalde collectie, zeg maar.
10: Die draaide zelfs toen ook op later, wel in mindere mate. Maar
9: wat draaide hij zoal?
10: Metallica, Pink Floyd, Phil Floyd, Sting, Supertramp. Eigenlijk alles wat goed is, zal ik maar zeggen.
9: Ja, dus dat heeft ook wel een beetje bijgedragen aan je muzikale ontwikkeling, zeg
10: zeker.
9: Maar. Is dat ook nog zover gegaan dat je zelf muziekinstrument wilde gaan spelen?
10: Ben ik mee begonnen. Alleen daar moet je echt veel jonger mee beginnen, is mijn ervaring. Dus ik heb basgitaar heb ik een tijdje gespeeld. Maar ik zeg altijd, ik ben een luisteraar, zeg ik altijd. En ik ben geen maker.
9: Oké, nou ja, je kan nog een tussenweg vinden. Daar gaan we heel later in het programma nog over hebben.
10: Oké, ben benieuwd.
9: Je kan ook produceren.
10: Ja, dat is ook weer zo.
9: Daar gaan we het nog over hebben later. Had je nog andere hobby's als jongeling, zal ik maar zeggen?
10: Gamen vind ik nog steeds erg leuk.
9: Wie niet van jouw generatie?
10: Wie niet, inderdaad, nee. Dat klopt. Of dat alleen is of met vrienden, dat maakt niet zo heel veel uit. Ook om met vrienden natuurlijk een stuk gezelliger, maar zeker.
9: Ja, en onder vrienden betekent dat je ook online spelletjes speelde.
10: Ja, klopt inderdaad. Ja.
9: En heb je die hobby nog steeds? Want als je daar op die leeftijd aan verslaafd raakt, dan kom je het nooit meer vanaf, volgens mij. Ik heb een zoon van 36 die het ook nog iedere dag doet.
10: Verslaafd vind ik een groot woord. Maar ik doe het wel graag, zeker. Ja, zeker als je het met vrienden doet, is het gewoon hartstikke leuk en gezellig altijd om dat te doen. Veel contact met vrienden. Sommigen die ik ook van daaruit ken. Dus die ken ik al bijna 20 jaar. Daar ga ik nog steeds bijna dagelijks mee om.
9: Ja, en die ken je ook persoonlijk, niet alleen online.
10: Inmiddels ken ik die ook persoonlijk
9: online leer je wel mensen kennen, maar op een andere manier.
10: Klopt,
9: natuurlijk. Maar het is wel grappig dat je dus ook via online games nieuwe mensen ontmoet.
10: Is echt heel leuk inderdaad.
9: En ben je ook wel eens naar van die conferenties of die...
10: Nee, dat niet zozeer.
9: Die wedstrijden of hoe noem je dat?
10: Nee, dat niet. Het is echt gewoon casual, zo wij dat zeggen.
9: Casual. Ja. En heb je er nog wel tijd voor? Want,
10: ik moet er tijd voor maken. Dus avontuurtjes. Hè?
9: Ja, zelfstandig zijn, zeker in jouw branche, dat is natuurlijk toch vaak 6 of 7 dagen per week op de een of andere manier met je zaak bezig zijn.
10: Ja, heb ik zeker ook gedaan. Alleen ik heb nu een dochtertje van 2,5 en dan ga je tijd toch wat beter indelen en vooral meer prioriteit stellen aan belangrijke dingen. Dus ik probeer niet meer dan 32 uur in de week te werken en doorgaans lukt me dat ook.
9: Nou, dat is een zeer nobel streven. Ja. En het is heel, heel bijzonder dat je dat kan realiseren, moet ik zeggen.
10: Ja, dinsdag tot en met zaterdag. Ja. En zondag, maandag eigenlijk altijd vrij. Dus.
9: Maar wanneer is het idee ontstaan dat je zelf een platenzaak wilde beginnen? Want ja, je zegt, ik ben eigenlijk pas mijn 14 goed met muziek begonnen. En toen heb ik eigenlijk de muziek gaan ontdekken.
10: Klopt.
9: En je was 18 en toen opende je hier een platenwinkel. Dus is er gebeurd in die 4 jaar tijd dat mogelijk maakte?
10: Nee, ik was klaar met mijn opleiding was ik. En ik had zoiets van, ik wil eigenlijk een tussenjaar om te gaan kijken wat ik nou echt wil gaan doen. Want ik wist dat ik dat ook niet wilde gaan doen. En ik was altijd wel met die platen bezig. Af en toe dan kocht ik wat op Marktplaats of in de kringloopwinkel. Dan verkocht ik het weer voor een paar euro meer. Nou, dan kon ik weer een nieuw plaatje voor mezelf kopen op die manier. En toen kwam het idee van, joh, ik ga een jaar lang beurzen doen. Dus 18 en 2 dagen na mijn verjaardag KVK en beurzen doen. Ja. En dat heb ik een half jaar gedaan.
9: Heel zwaar werk, weet ik van herinnering.
10: Het is zwaar werk. Ik ben blij dat ik het niet meer elke dag hoef te doen. Want dat allemaal inladen en weer uitladen, dat is echt niet, prettig om dat elke dag te doen. En dan nog niet te spreken over het weer. Dus,
9: ja, buitenbeurzen zeer zeker. Ja,
10: ja, klopt inderdaad.
9: Heb je ook wat meegedaan in hele grote beurzen? Ja, vroeger had je ze in Utrecht en tegenwoordig steeds in Den Bosch.
10: Ja, naar Den Bosch inderdaad. Ik heb dat 8 jaar heb ik dat gedaan. Dus 2 maal per jaar. Alleen de laatste 2 jaar heb ik het niet gedaan.
9: Nee, dus moet het combineren met een winkel natuurlijk.
10: Ja, dat sowieso. Ja. Je begint op vrijdag, moet je alles opbouwen. Ja. En je moet ook de spullen ervoor hebben, dat is ook belangrijk.
9: Maar ga je er wel eens naartoe voor inkopen?
10: Ik ga wel inkopen.
9: Want was altijd vrijdag voorafgaand aan de speciale avond waar je een kaartje voor kon kopen.
10: Ja,
9: zodat je als handelaar daar kon inkopen.
10: Klopt, ik ga altijd op de vrijdagochtend ga ik inderdaad help ik een bevriende collega van mij even met opbouwen. En dan ga ik een rondje doen en dan ben ik meestal rond 1 uur of 12 ben ik weer
9: Scoor je daar nog wel eens?
10: Ik scoor daar ook nog wel eens, zeker. Ja, niet veel hoor, moet ik zeggen, maar je moet net geluk hebben. Dus dat je ergens bij een juiste kraam komt, dat er interessante spullen voor jou of voor de winkel staan wat dat betreft.
9: Ja, maar, want je koopt ook nog als particulier in, dat je, zeker. Je verzamelt nog steeds?
10: Ik verzamel nog steeds, moet ik wel erbij zeggen dat het meeste wat ik wil, dat ik dat al heb. Dus na een tijdje dan wordt het moeilijker en moeilijker om wat te vinden. En bij mij is de sport als iets binnenkomt wat ik nog niet heb, dan neem ik het. Ik ga daar niet zelf voor naar op zoek, zeg maar.
9: Ja, ja. En lukt dat nog een aantal keren per jaar?
10: Een aantal keer inderdaad, ja.
9: Maar hoe ben jij startcollectie gekomen? Want dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik kan wel denken, ik ga in LP's handelen, vinyl. Maar het is natuurlijk een markt waar al heel veel mensen actief zijn. Je noemde net even die platenbeurzen. Buiten alle winkels zijn er nu 3 in Gouda die vinyl verkopen.
10: Dat klopt, ja.
9: En er zijn er in heel Nederland, zijn er in alle grote steden inmiddels meerdere zaken die vinyl verkopen.
10: Volgens mij zitten we op een 125 aangesloten Records Today platenzaken. Dus dat zullen er nog wel een 10 of wat extra zijn.
9: Daarnaast heb je heel veel mensen die ook op beurzen komen. En dan heb je ook nog de zogenaamde beunhazen. Je hebt nog dus er is een enorme hoeveelheid mensen die eigenlijk altijd op zoek zijn naar die zeldzame vinylplaten die iedereen wil hebben.
10: En Jan en alle man die hebben nog wat op zolder staan. En wat ik vaak heb is dat mensen langslopen en die zien het bord met inkoop. En die komen op die manier binnen en dan ga je het gesprek aan. En dan, dan kom je wel tegen of niet. Er ligt nog verschrikkelijk veel bij mensen. Vaak als ze dan gaan verhuizen, dan is het zoiets van of gaat het voor de 5e keer mee verhuisd worden? Of gaat het uiteindelijk
9: of overlijden?
10: Uit? Dat gebeurt helaas ook. Zeker.
9: Je had dus beurzen gedaan. En wanneer was nou het moment dat je zei van ik ga nu een winkel openen? En waarom kwam je toen in Gouda terecht?
10: Ja, Gouda mijn geboortestad dus. Dus ik heb eigenlijk al mijn familie hier wonen. En dus had hier eigenlijk niks wat tweedehands deed. En toen ik begon was het voornamelijk tweedehands. Dus ik had ruim 5 maandjes heb ik eigenlijk beurzen gedaan. Dus daarmee heb ik eigenlijk mijn voorraad opgebouwd. Dus her en der inkopen, noem het allemaal op. En toen dan ga je naar de winter toe. En we hadden het net al over beurzen buiten. Maar ik had geen zin om met 0 graden buiten te gaan staan. Dus dan ga je een beetje zoeken naar pandjes. En zo ben ik eigenlijk in de Korte Groenendaal terechtgekomen.
9: Ja, was dat makkelijk om een pand te vinden?
10: Ja, eigenlijk best wel.
9: Best wel veel leegstand. Dus in die tijd misschien nog meer dan nu?
10: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen inderdaad. Maar deze stond echt wel een poosje al leeg wat dat betreft. Dus het was eigenlijk zo gedaan wat dat betreft. Ja,
9: Hoe zag je voorraad er toen uit? Ik herinner me dat die winkel hier kwam. En ik ben ook een keer bij je binnengelopen. Gewoon uit nieuwsgierigheid. En toen dacht ik nog, jij durft. Want op dit tijdstip.
10: Een hele andere tijd. Dat sowieso ook qua vinyl. Alles veel goedkoper. Ook nieuw. Het was toen 95% tweedehands en 5% nieuw. De eerste plaat die ik nieuw had, dat was Adele 25. Die was de week daarvoor uitgekomen. Dat was het enige wat ik had. 20 keer.
9: Twintig
10: keer. Allemaal verkocht. Ja, dat wel. Ja,
9: ja, want je moet ook je moet natuurlijk je vaste last opbrengen, maar je moet ook nog een soort inkomen eruit verwerven. Ja. En wanneer had je door dat ging lukken? Je zal best ook toch wel een beetje nerveus geweest zijn. Gaat dit experiment lukken?
10: Nerveus wil ik het niet noemen. Dat denk ik dat vooral te maken heeft met mijn leeftijd. Ik was toen 18. Ik woonde thuis. Dus eigenlijk heb je geen vaste lasten wat dat betreft.
9: Dat scheelt.
10: Dus, dan kan je wat pionieren en wat doen. Ik denk op het moment als je mijn leeftijd nu bent en je hebt een gezin, je hebt een huis, dan is het een heel ander verhaal. Want dan heb je inderdaad wel echt vaste lasten. Dus de eerste 2 jaar heb ik eigenlijk praktisch niks verdiend, om het zo te zeggen. Ja, het was zorgverzekering terug en, en wat geld over om nog iets leuks te doen. Dus bijvoorbeeld een biertje te kunnen kopen in de kroeg of wat dan ook. Maar dat was het. Ja. Ja. En voor de rest al het geld terug naar de zaak.
9: Ja. En wanneer begon je echt geld te verdienen?
10: Dat is eigenlijk gekomen op het moment dat ik ben verhuisd. Dat ik eigenlijk naar de markt ben gegaan. En toen begon het echt te komen. Dus dat ik wat ging verdienen. En grote oppervlakte. vlak ook. Dus ja, dan kun je ook meer spullen kwijt.
9: Dan gaan we zo mee verder. Je had het straks over de muziek die het eerste indruk op jou maakte. Dat was Kiss onder andere. Ja. Daar hebben we een nummer van klaarstaan.
10: Niet van Dynasty trouwens, maar...
9: Nee, niet van Dynasty.
10: Nee, dat niet.
9: Maar het nummer heet Detroit City Rock.

0: Ja, Kiss, Detroit City Rocker. Maar ze komen niet uit Detroit, hè?
1: Nee, New York als het goed is.
0: Ja, New York. En we hadden het net over, toen de muziek aan het spelen was, dat een van de leden vorig jaar overleden is.
1: Tijd gaat zo snel, maar dat is volgens mij eind vorig jaar geweest.
0: Vorig jaar overleden is. Maar de rest van de band bestaat nog. En is er kans dat ze nog iets gaan opnemen?
1: Nou ja, wat ik laatst las is dat er nieuwe muziek geschreven wordt. Dus of dat waar is of niet, dat gaan we meemaken.
0: Je zou bijna denken dat ze geld nodig hebben.
1: Je zou het haast gaan denken, inderdaad. Ja.
0: Want als je naar je eigen collectie kijkt, je zegt, nou ja, ik heb een soort wants list. Hè. Ja, dat is een term die wij in de muziekwereld wel gebruiken, dat van de albums die je nog zoekt.
1: Zeker.
0: En hoe groot is je collectie?
1: Dat gaat om een 700-800 stuks.
0: Die had ik ook toen ik een jaar of 18 was.
1: Nou, dat is ook voor 18 hoor. Zo vaak niet op 18. Ja,
0: ik wel. Kijk. Maar ik ben op mijn 17e gaan werken. En alles wat ik binnenhaalde,
1: dat ging naar vinyl.
0: Ging naar vinyl. Maar... dus 800. En wat is dan de hoofdstroming daarin? Als je zegt, nou, als je vijf favoriete bands moet opnoemen waar je ook het meest van hebt, wat moet ik dan aan denken?
1: Ik ben heel groot fan van Kiss, dus daar heb ik eigenlijk alles van. Live werk doe ik niet, want dat is eindeloos. Dan ben je nooit klaar. Nee. Porcupine Tree, Steven Wilson is echt een van mijn all-time favorites.
0: Ja, dat is eigenlijk rock.
1: Klopt inderdaad.
0: Straks gaan we nog even over Steven Wilson helpen. Want die heeft ook volgens mij heel veel albums geremasterd. Hè? Was niet Genesis onder andere en een aantal andere
1: van
0: ook.
1: Van alles en nog. Dat is
0: ook heel erg actief in de remaster.
1: Ik vraag
0: business.
1: Me soms af waar die de tijd vandaan heeft. Wat
0: hij
1: doet.
0: Hij doet nog solo-albums. Dus
1: ja, ook nog inderdaad.
0: Je kunt zien, solo-albums, remasterwerken, et cetera.
1: Ja.
0: Zeer actieve man, Steven Wilson. Komen we straks op terug. En wie nog meer?
1: Kiston, Porcupine Tree, Steven Wilson, Tool. Ben ik ook heel groot fan van.
0: Die hadden altijd van die bijzondere hoesjes. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, 3D-brilletje, dat soort dingetjes inderdaad. Klopt. Ja, ik hou ook heel erg van... waar ik de laatste tijd veel naar luister bijvoorbeeld ook. Dat is de Beatles weer luister ik op het moment heel erg veel naar. Dus dat heb ik dan eigenlijk van mijn andere opa-oma gekregen. Daar heb ik de kist met platen van gekregen van vroeger. En dat is dan denk ik zo ook het tweede nummer wat opkomt. Maar Rubber Soul, dat heb ik heel veel geluisterd. En daar luister ik nog steeds regelmatig.
0: Ja, heel, heel bizar. Hè? Een album uit 1965 zeg ik.
1: Ja, 65, 66. Ja, klopt inderdaad.
0: Een totaal andere generatie.
1: Heel anders.
0: Toch heb ik de indruk dat je de Beatles dagelijks op de radio steeds minder hoort.
1: Ja. En dat merk ik ook wel in de winkel. Yeah. Met verkoop merk ik dat. Je merkt wel dat dat jaren 60 dat langzaam aan het uitfaseren is. Precies. Dat merk je wel. Ja, dat is echt zo. Ja. Heel bijzonder. En dan als laatste nog Pink Floyd.
0: Ook daar ben ik. Piper at the Gates of Dawn was het eerste album wat ik had van Pink Floyd.
1: Kijk. Ja.
0: Ik kom uit die tijd. Ik ben van 1952. Dus
1: Ik heb
0: het allemaal meegemaakt. En dan af en toe dan ben ik op internet aan het zoeken. En dan denk ik, die heb ik ook gehad hierbij. Bijvoorbeeld van de Nice... hoe heet die ook alweer? The Thoughts of Everlast Defjack. Nice, voorganger van Emerson, Lake & Palmer.
1: Precies, dat zie je eigenlijk ook nooit.
0: Die zie je nooit meer. Ik heb ze allemaal gehad.
1: Allemaal weggedaan.
0: Je had het net over dat je op een gegeven moment ging verhuizen naar de markt. En wanneer was dat precies?
1: Dat is in juni 2017 is dat geweest. Dus daar ga ik nu de 9 jaar
0: doen. Ja, dus je zit er eigenlijk al een behoorlijke tijd. En toen zei je van nou, toen ben ik eigenlijk geld gaan verdienen.
1: Ja.
0: Wat ook weer niet vanzelfsprekend is, want ik neem aan dat het een veel duurder pand was dan de Korte Groenendaal.
1: Zeker. Keer 2,5 van wat het eerst kostte.
0: Ja.
1: Maar dat is de gok die je moet nemen, die je moet wagen. Op het moment als ik daar had gebleven, dan had ik stilstand gehad. Dus dan kan je niet groeien, kan je niet verder, kan je spullen niet kwijt. En dat kon daar wel. En dat is de juiste gokstap geweest wat dat betreft. Ja. Er was vraag naar gehouden.
0: Ja, en had je toen al wel een relatie?
1: Ja, die had ik op het moment dat ik opende, had ik dat ook al. Dus nog steeds met dezelfde. Dus,
0: en die wonen nu samen met een kleine in Gouda.
1: Klopt inderdaad, na een lange zoektocht hebben we eindelijk wat kunnen kopen.
0: Ja, want wij doen ook een ander programma, Machiavelli. En dan komt het onderwerp, het politieke programma, dan komt het onderwerp wonen zeer vaak aan de orde.
1: Oh, dat geloof ik best inderdaad. Ja, we zijn ook lang op zoek geweest. En ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik kan mijn bedrijf een succes noemen op het moment als ik een huis kan kopen. En dat is gelukt. Het is een appartement, maar goed, dat is net zo goed een huis wat dat betreft.
0: Absoluut.
1: Dus wat dat betreft voor mij succes. Ja.
0: En als je nou terugkijkt, van waar denk je dat jouw succes vandaan komt? Bijvoorbeeld, je moet iets heel erg goed gedaan hebben.
1: Ja, dat vind ik altijd heel erg.
0: En als je daarop terugkijkt, dan denk je van, nou, wat is nou de doorslaggevende factor geweest?
1: Ik vind dat altijd heel erg lastig om te zeggen. En dan zeker over mezelf. Maar wat ik vaak van mensen hoor is de gastvrijheid, de klantvriendelijkheid, de huiselijke sfeer. Ja, en een stukje gunfactor is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Op het moment als je achter die kassa gaat zitten met een chagrijnig gezicht, ja, dan komen ze één keer binnen en de tweede keer niet meer.
0: Ja, dan ben je op een gegeven moment ook cd's gaan verkopen, zag
1: ik. Ja, klopt inderdaad.
0: Maar ik zag ook onlangs weer dat het minder is geworden.
1: Ja.
0: Je had bepaalde bakken staan onder andere bakken. En
1: klopt.
0: En dan moest je op je knieën gaan zitten om die te openen
1: dat,
0: en te zoeken.
1: Dat is ook gebeurd inderdaad. Me, klopt.
0: Maar ja. die is weer verdwenen volgens mij.
1: Ja, nee, ik heb in de Korte Groenendaal zelfs heb ik ook al cd's gehad. En daarna, nadat ik naar de markt ben gegaan, heb ik zelfs een best groot gedeelte met cd's gehad. Alleen het liep steeds minder en minder. Dus uiteindelijk zijn daar platenbakken voor terecht gekomen. En dat loopt beter. Je merkt gewoon dat dat echt op jaarbasis 1-3% is van de totale omzet.
0: Ja, ja. Wat ik verbazingwekkend vind, want als je zoekt op internet op dit moment, en merk ik dat hoeveel er eigenlijk niet meer op cd te krijgen is van hele goede muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat die ook tweedehands steeds duurder worden, ook bijna onbetaalbaar
1: gaan
0: worden.
1: Ja, iets wat zeldzaam is, zal altijd zeldzaam blijven, zeg ik altijd. Alleen, ik merkte wel dat er gewoon heel veel aangeboden wordt. Dus heel veel mensen doen cd's weg. Als ik een week lang ga tellen wat ik kan inkopen, kom ik op 10 plus afspraken kom ik uit. Dus ik bedoel maar, dat is echt bizar.
0: Ja, betekent dat je vooral vinyl verkoopt. Nou is een nieuw vinyl ook een bepaalde periode ingeweest. Maar ik heb de indruk dat dat weer lastiger wordt. Omdat die prijzen zo gigantisch gestegen zijn van nieuw vinyl. Dat het bijna niet normaal is.
1: Prijzen zijn zeker gestegen, dat klopt. Dus toen ik begon had je een plaatje voor gemiddeld 20, 25 en echt max 30 euro. En tegenwoordig enkele OP dat begint bij 35. En een dubbele dat start bij 45, zeg ik altijd.
0: Ja. En dan heb je nog het nadeel dat je een relatief kleine zaak bent en dat je dan vaak niet tegen bepaalde prijzen kan inkopen.
1: Dat klopt ook. Dus dat is een stukje snijden in je marge als je wil blijven meedoen en proberen op andere manieren deals te scoren. Dus we hebben het er net over gehad in Den Bosch bijvoorbeeld. Soms kom ik daar nog wel eens dingen tegen. Dus bij een Engelsman bijvoorbeeld, dan heeft hij een bepaald album en een goede prijs, dan neem ik dat ook mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want als je kijkt naar de verhouding gebruikt vinyl en nieuw vinyl. Je had het net over de omzet van je cd's die eigenlijk te verwaarlozen is.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En als je naar nieuw vinyl, oud vinyl kijkt, hoe is de verhouding dan?
1: Dat is op het moment 35-30 tweedehands. En de rest dan nieuw op het moment.
0: Dus dat is toch nog wel een redelijke markt, die nieuwe LP's.
1: Zeker, is, als ik even moet schatten, want ik heb de cijfers hier niet bij me. Maar dat komt zeker wel op een 70% van omzet uit nieuw vinyl. Dus ja.
0: Ja, als je naar heel veel van je collega's kijkt, dan zie ik dat die ook een webshop hebben.
1: Ja, klopt.
0: Ik koop zelf bijvoorbeeld bij Delft bij Sounds. Mm-hmm. En dat doe ik altijd via hun website. Want het fijne daarvan is, ik kan altijd onmiddellijk zien of ze het in voorraad hebben.
1: Ja.
0: En dan is het vaak binnen 2 dagen geleverd. En dat ik ben zo'n ideaal klant die nooit wil 6 weken wil wachten. Of iets.
1: Snap ik ook. Snap ik ook. Ja. Ik heb ze gelukkig wel. Dat scheelt.
0: en nooit overwogen een webshop te beginnen?
1: Ik heb een webshop zelfs gehad. Alleen het is te veel werk. Ik doe het helemaal in mijn eentje. En dan kom ik terug op de 32 uur.
0: Dan is het volstrekt onmogelijk.
1: Nee, dan kan ik de 64 van gaan maken.
0: Ja,
1: dat is het ding.
0: Ja.
1: We zijn wel bezig met een webshop. Dan moet het allemaal wat makkelijker gaan met een ander systeem. Dan zie je gelijk wat er op voorraad is in de winkel. Maar ook wat er bij de groothandel op voorraad is.
0: Ja.
1: Dus dat moet makkelijker gaan worden. Ja. Maar dat is iets
0: Want als bij een groothandel is, dan hebben we het vaak over één bekende groothandel in Capelle en Wijssel.
1: Exact inderdaad.
0: We noemen geen namen hier.
1: Mag. Het maakt mij niet uit. Iedereen kent het.
0: Het grappige is dat ik 3 vestigingen van die groothandel heb meegemaakt.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ze zijn begonnen in Berkel en Roderijs, toen naar een locatie in Capelle gegaan en daarna weer naar een andere locatie in Capelle.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Dat is wel grappig. Maar ik vond op jouw kaartje staat een cashgeld voor uw oude LP's en retro games.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, retro games?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Verkoopt die man ook retro games?
1: Ik verkoop ze niet, maar ik koop ze in voor een vriend van mij als dat aangeboden wordt, wat dat betreft. Ja, dus, maar wat ik wel verkoop extra nog, dat zijn Pokémon kaarten. Een stukje uit mijn jeugd, maar ook waar gewoon extreem veel vraag naar is. Dus weer dat gat hier in die stad opvullen met wat niemand anders doet. Dus,
0: dat is een hele goede stap. Want voor de uitzending had het wel even over. Mijn zoon, die inmiddels 36 is, dus gewoon een aantal stukje ouder dan jij, die verzamelde Pokémon kaarten, maar die speelde ook de spellen.
1: Hè?
0: Die ging ook werkelijk naar toernooien toe om daar spellen te spelen. En ik was redelijk fanatiek daarin. En die heeft op enig moment overigens al zijn Pokémon-kaarten weer verkocht. Want zo gaat dat ook.
1: Hetzelfde waar met de platen. Ja, hetzelfde waar met de platen. Dan doe je het weg.
0: Ja, doe je het weg. Maar onlangs kwam een kleinzoon van mij, die nu nog 16 is, die ook heel graag games speelt. Eigenlijk sinds zijn tweede of derde of vierde. Dat was echt extreem jong. Die kwam ook enthousiast aan mijn opa. Ik ben begonnen met Pokémon-kaarten. Dus er is ook weer een nieuwe generatie die blijkbaar dat aan het oppikken is.
1: Ja, dat is bijzonder om te zien. Het is eigenlijk, het simpelste om te beschrijven is eigenlijk iedereen onder de 40, zeg ik altijd. Pokémon wordt dit jaar, is het 30 jaar, zeg maar. Dus 30 jaar bestaat Pokémon. Dus de trading card game, de serie, de spelletjes, noem het allemaal op. En het is hotter dan ooit. Het is bizar. Het is echt bizar.
0: Ja, want het is een enorme marketingmachine die er ook achter zit.
1: Over prijzen dan bijvoorbeeld. Je noemde net een Piper at the Gates of Dawn van Pink Floyd. Als je daar een originele van hebt, zit je toch wel gauw op een 400-500 euro. Een goede staat, zeg maar. Echt de eerste persing. Ja. Is peanuts vergeleken met die Pokémon kaarten.
0: Ja, dat is bizar. Duizenden normaal. Euro's kan dat.
1: Miljoenen zelfs. Ja, miljoen, dat is echt niet normaal.
0: Ja, ik weet ook dat het museum in Amsterdam een Pokémon kaart
1: klopt inderdaad.
0: Uitgeven, dat de winkel gesloten moest worden omdat de winkel werkelijk bestormd werd en dat mensen elkaar met elkaar op de vuist gingen om een exemplaar te bemachtigen.
1: Er stonden toen al mensen buiten daar te wachten en dan kreeg je eigenlijk gelijk 50 euro als je hem wilde verkopen. Ja. Als ik die mensen was geweest, ik hem vasthouden, want inmiddels levert die 7.500 euro op.
0: Het is ook bijna een investering, zou je kunnen zeggen.
1: Haast wel. Ik ken ook mensen die dit doen inderdaad als investering. Dus hier heb je meer rendement op sowieso dan je crypto. En sowieso je rente op de bank. Dus veel interessanter investering.
0: En hoe vaak verkoop je nou op dit moment per week Pokémon kaarten?
1: Dat is eigenlijk wel dagelijks. Het is een heel klein stukje in de winkel. Dat heb je zelf ook gezien wat het maar is. Dus het is echt maar een paar vierkante meter wat het uiteindelijk kost.
0: Want je verkoopt ook nieuwe sets?
1: Ja, ook inderdaad. Ja. Engels helaas op het moment niet. Maar dat komt omdat er gewoon verschrikkelijk weinig beschikbaar is. Dus eigenlijk alles gaat naar de grote jongens toe vanuit de groothandel.
0: Hetzelfde verhaal eigenlijk.
1: Hetzelfde verhaal inderdaad. Daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig. Want ik kreeg het voorheen wel, maar nu niet meer. Dus daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig.
0: Dat is eigenlijk heel concurrentievervalsend op deze manier.
1: Ja, is het ook. Want hun zoeken uit wie het krijgt. En ik noem maar wat, de Intratuin, die krijgt wel wat. Intratuin of All Places. En ik niet. Dus het is apart. Ja. Ja.
0: Nou, dan maar hoop op die tweedehandse markt. Dus als iemand luistert die nu nog een collectie in van die keurige mapjes thuis heeft liggen.
1: Of in een grote doos.
0: Of in een grote doos, dan zijn ze van harte welkom.
1: Zeker, mag altijd langskomen. Ja, zeker.
0: We gaan naar muziek luisteren. We hebben het al genoemd. De Beatles, Norwegian Wood.

0: Ja, Norwegian Wood van de Beatles uit 1965. Toen was jij nog lang niet geboren.
1: Was ik niet eens een idee. En mijn vader misschien net. Maar...
0: Ja, precies. Ja, en ook die LP heb ik gewoon gekocht toen die uitkwam.
1: Super gaaf.
0: Ja. Over muziek gesproken. Wat me ook opviel. Je had het misschien al een klein beetje toen je op de Korte Groenendaal zat. Maar dat je steeds meer in apparatuur bent gaan handelen ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dat is denk ik een slimme combinatie. Want er waren natuurlijk jongeren die begonnen met vinyl.
1: Zeker.
0: En, om vinyl te kunnen afspelen heb je een platenspeler nodig. En in die markt ben je toen ingestapt. Wat was het idee daarachter?
1: Ja, het idee daarachter was dat ik eigenlijk vanaf A tot Z eigenlijk... wilde verkopen. Dus vanaf het vinyl, dus het medium, tot aan uiteindelijk je oren. Dus, en alles wat ertussenin zit. Dus ik ben...
0: Dus wat verkoop je al?
1: Ik ben begonnen met Rega Audio. Een heel mooi Engels merk is dat. En daarna is dat uitgebreid eigenlijk met nog verschillende andere merken. Teac, Victrola, noem het allemaal op. De markt daarvoor is een beetje veranderd. Dus een hoop mensen die zeggen van joh, ik wil het lekker compact hebben. En geen speakers, versterkers, noem het allemaal op. Dus dat heb ik nu ook. Dus wat compactere dingetjes. Wel belangrijk daarvoor is dat het je platen niet sloopt. Dus dat is wel mijn ding, zeg maar, dat ik zoiets heb van ja, het moet wel goed zijn. Anders verkoop ik het niet.
0: Nee,
1: dus moet erachter staan.
0: Ja, je verkoopt platenspelers in het wat goedkopere segment.
1: Ja,
0: zeg
1: zeker.
0: Maar.
1: Ja, begin bij €150 en loopt op tot net zo gek als je het eigenlijk zelf wil maken wat dat betreft.
0: Maar die heb je niet staan.
1: Het duurste wat ik heb staan is, moet ik het goed zeggen, 2800 is het duurste 28. Wat ik op demo heb staan.
0: Er zijn nog duurder, weet ik. Ik heb die high-end nooit zo heel erg begrepen, moet ik zeggen.
1: Na een tijdje dan hoor je het nog steeds, maar dan moet je ook de rest van de apparatuur hebben, wil je dat kunnen horen. En je moet het ook willen horen. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Jij verkoopt dus inderdaad in het populaire prijssector, zeg maar.
1: Zodat
0: iedereen zich eigenlijk vinyl kan veroorloven qua installatie.
1: Klopt.
0: Maar je hebt in die high-end winkels, daar heb je versterkers van €20.000, plaatsspelers van €20.000, boxen van €30.000. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het.
1: Dat zijn...
0: En dan vraag ik me wel af, hoor je er voor €80.000 het verschil in apparatuur nog? Of,
1: ik heb ook duurdere installaties afgeleverd. Niet dat soort bedragen. Alleen... wel bijvoorbeeld ook een plaatspeler van 10.000. En tussen 10.000 en 8.000, dat hoor je.
0: Dat hoor je echt.
1: Ja, maar dan is de rest van de installatie, dat klopt daar dan ook mee. Dus dan heb je ook een versterker die niet in het middensegment zit, om het zo te zeggen. Speakers, goede bedrading, enzovoort. Ja, dus dat hoor je zeker.
0: Van die gouden stekkers en zo. Verdikke draden.
1: Verdikke draden, inderdaad. Gouden stekkers, zilver, noem het allemaal op, inderdaad. Zeker.
0: En wat heb je zelf thuis staan?
1: Ik heb op het moment staat mijn plaatspeler staat even in de kast. Maar dat komt door mijn dochtertje die nogal graag handen heeft. Even uit veiligheid. Maar ik heb een Lin plaatspeler heb ik thuis staan. Die heb ik al jaren en jaren heb ik die al. Zelfs voordat ik begon.
0: Die waren ook groot geworden in de streamingdiensten.
1: Klopt. Alleen dat vak zijn ze wel een beetje verloren wat dat betreft. Ja, dat is wat anders geworden inderdaad vandaag de dag. Maar Lin plaatspeler en ik heb een regenversterker. En dat kan niet anders natuurlijk. Regenversterker en speakers heb ik thuis staan op het moment.
0: Ja. Maar zijn regen speakers zo goed dat ze kunnen concurreren met de bekendere merken?
1: Ik heb ze op demo bij mij gehad en daarna zijn ze eigenlijk bij mij thuis eigenlijk gekomen omdat er een nieuw model kwam en ik ben
0: wat is het topmodel van Rega? Gewoon even mijn informatie.
1: Plaatspeler of speaker bedoel je? Speakers hebben ze niet zo heel veel van. Dus deze die ik nu heb, zeg maar, die zijn ook niet meer in productie. Ze hebben nu een heel klein boekenplankje, hebben ze eigenlijk alleen nog. Dus er zal binnenkort nog wat extra's waarschijnlijk aangekomen, want ze hadden er 3 en ze hebben er nu 1. Dus er moet nog wat gaan komen. Maar speakers is niet hun sterkste, zeg maar. Maar plaatsspelers zeker wel. Doe je research, zeg ik ook altijd als mensen komen kijken. En dan zeggen ze er nooit van gehoord. Dus ik zeg, dat snap ik. Ga maar zoeken online. En morgen sta je voor de winkel om het te halen.
0: Ja, gewoon ook goede recensies gekregen.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat maakt niet uit.
0: En inderdaad voor een heel betaalbare prijs. Want een complete installatie, wat moet je dan?
1: Het ligt eraan wat je wil uitgeven natuurlijk. Maar dat kan als goedkoop als 500. Je kan ook 10.000 uitgeven. Dat is natuurlijk net wat je wil.
0: Ja. Want het is duidelijk dat jij die duurdere dingen wel, componenten wel kan leveren.
1: Ja.
0: Maar
1: zeker,
0: niet allemaal heb staan.
1: Ik heb niet alles staan. Ik kan wel een groot deel laten horen. En als mensen zeggen, joh, ik wil wat thuis horen, dan is eigenlijk vaak wel wat te regelen met de importeur wat dat betreft. Dus dat gebeurt helaas niet elke maand. Als ik zelf ook niet meer in de zaken sta, zeg ik altijd. Maar eens in zoveel tijd gebeurt het zeker.
0: Wat mij opviel in een aantal winkels die ik bezocht heb,

0: een keer in een winkel in Dordrecht geweest toen ik daar toch toevallig was. Is dat ze tweedehands apparatuur verkochten? Heb je dat ooit overwogen? Want er is natuurlijk wel ook een behoorlijke vraag naar hoe zeg je dat, originele apparatuur uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Ik koop, als ik wat tegenkom, dan koop ik het in. Alleen dan kom je weer bij het volgende tijd. Het kost verschrikkelijk veel tijd. Je moet het nakijken, je moet het garantie moet je meegeven. Dus of je dat nou 3 maanden doet of een half jaar. Het is heel veel werk en in mijn geval voor heel weinig. Dus daarom ben ik er eigenlijk mee gestopt.
0: Want ben je zo handig, los van de tijd, dat je kleine mankementen aan apparatuur zou kunnen...
1: Nee, je zegt het goed. Kleine mankementen, dat lukt mij zeker. Voor de grote, dan breng ik ze altijd naar burgertechnische dienst op de Wethouder Venteweg.
0: Dus nog steeds iemand die ook oude audioapparatuur repareert.
1: Ik zeg wel dat hij op een of andere manier is hij het best bewaarde geheim qua audioreparatie in Gouda. Ik weet ook niet waarom, maar ik krijg natuurlijk de vraag ook veel van mensen. Van joh, repareer je audio? Ik stuur ze allemaal door naar hem.
0: Dus, ja. Nou, hartstikke goed. Maar heb je op dit moment ook gebruikte apparatuur staan? Of?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks? Nee. Want ik ben zelf ook weer een beetje op internet gaan zoeken. Want ik heb 3 installaties thuis staan. En één had een, die had ik over. En die had eigenlijk... die hield ermee op een gegeven moment. Dus ben ik toch weer even op de tweedehandsmarkt gaan kijken. En dan zie je toch dat je... tegenwoordig nog voor een paar honderd euro toch nog wel goede Marantse versterkers kan vinden.
1: Ja hoor, zeker. Maar dan denk ik wel zonder de blauwe lampjes, gok ik.
0: Ik heb een Sansui, die heeft van die... Die meters die omhoog gaan.
1: Die potmetertjes
0: in het blauw.
1: Ja, fantastisch. Dus,
0: En ik moet zeggen, dat is mijn favoriete installatie. Met oude machtboxen.
1: Oh, mooi. Zeker. En, mooi spul ook, inderdaad.
0: Klinkt heel goed. Dat
1: allemaal spul. Echt jaren 70 natuurlijk, wat dat betreft.
0: Precies. Wat zijn jouw ambities voor de komende periode?
1: Eigenlijk hetzelfde doen eigenlijk wat ik nu doe. Dus elke dag met plezier naar mijn werk gaan. En nooit een dag hetzelfde. Dat eigenlijk ook. Ik zou eventueel graag nog een tweede locatie erbij willen. Maar, maar dat zeg ik ook al 10 jaar. Hè? Dus,
0: maar niet in Gouda, neem ik aan.
1: Nee, niet in Gouda. Nee.
0: Want dan zit je weer met het probleem dat je met personeel moet gaan werken.
1: Dat inderdaad. In het verleden zei ik Zoetermeer. Inmiddels hebben we een zaak in Zoetermeer. Ik heb ook goed contact met die eigenaresse daarvan. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus dit is echt allemaal lange termijn muziek wat dat betreft. Maar de droom is er, de wens is er. En wanneer, waar en hoe en wat, dat blijft de vraag.
0: Ja, maar heb je wel een bepaalde actieradius in gedachten? Want het lijkt me voor jou toch onhandig om
1: binnen een half uur van hier
0: in Delfzijlen of in Heerlen een zaak te beginnen.
1: Nee, binnen een half uur vanaf hier, want dan moet ik het wel makkelijk kunnen aanrijden. Ook inderdaad. Ja. En helaas kan ik mezelf niet opsplitsen in tweeën, want anders dan had ik het al lang gedaan, zeg ik altijd.
0: Maar... En je vrouw heeft geen ambities in die richting?
1: Nee.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Die vindt het leuk, maar niet op die manier leuk.
0: Nee, hebben we ook wel eens staan te praten in je winkel nog onlangs. En toen hadden we het even over een platenlabel. Want bij toeval vond ik 2 LP's bij jou in de bak die ik zelf heb uitgegeven.
1: Ja, dat was wel heel erg grappig inderdaad.
0: Toen nog wonend op de Krugelaan in Gouda. En toen zei je van dat zou ik zelf ook nog wel eens een keer willen. Eigen platenlabel.
1: Ja, lijkt me echt heel erg gaaf. Maar dat weet je dan inderdaad zelf ook, omdat je dat natuurlijk gedaan hebt. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen zitten daar natuurlijk aan met het regelen en doen daarvan. En het lijkt me heel erg gaaf, alleen ten opzichte van wat het bijvoorbeeld 10 jaar geleden was. Toen waren er heel veel dingen nog niet opnieuw uitgebracht. En...
0: Ja, maar er zijn nog steeds heel veel dingen niet opnieuw uitgebracht of alweer op.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is zeker waar. Ik noem een voorbeeld. I'm Used to Dead van Roger Waters. Iedereen wilde dat toen de tijd hebben. En dat kwam er niet en dat kwam er niet en dat kwam er niet. Origineel, onbetaalbaar. En uiteindelijk hebben ze dat toch uitgegeven in 2016, als ik het goed heb. En dat zijn zulke grote namen. Daar kom je gewoon niet bij.
0: Nee.
1: Dan moet je iemand als echt iemand groot kennen daar bij dat label. En waarschijnlijk op het moment als je dat idee al pitcht, dan denken hun van daar is vraag naar, dus dan gaan we het zelf doen.
0: Maar wat zou je het liefst willen uitbrengen? Heb je het dan over reissues? Want je kan natuurlijk ook nieuwe bands opnemen. Daar gaan we straks nog even over praten, over een nieuwe band in Gouda. Wat zou je zelf graag willen doen?
1: Het lijkt me leuk.
0: Als het ooit zover komt.
1: Om dingen te doen eigenlijk uit Nederland. Dus we hadden het laatst ook over Light bijvoorbeeld. Hè? Uit Gouda inderdaad. Die is niet...
0: De band van Avi Vergeer.
1: Ja,
0: die iedereen kent in Gouda.
1: En
0: Light was zijn eerste band. Ja. Grappig trouwens dat mijn vrouw heeft nog in een koor gezongen. Dat tijdenlang begeleid werd door Light.
1: Okay.
0: En ze wist nog uit haar hoofd alle namen van de leden te noemen.
1: Nou kijk, moet je nagaan. Dat is zoveel jaar inderdaad. Dat is ook wel fantastisch. Maar bijvoorbeeld een... een light. Dus eigenlijk Nederlandse muziek en dan in het prog-psychedelic gedeelte, zeg maar. Wat hier één album hebben gemaakt, allemaal eendagsvliegen. En heel veel dingen daarvan die zijn onbetaalbaar. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen.
0: Nou, had je een heel goed reissue label hier, Pseudoniem.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En
1: ja.
0: Die hebben bijvoorbeeld Earth and Fire, Shocking Blue en Finch uitgegeven, zag ik. Maar daar is lang niet alles meer van op LP te krijgen. Nee. Want ik denk van nou, daar ligt een gat in de markt.
1: Sommige dingen daarvan die zijn ook duur geworden inderdaad. Ja. Alleen volgens mij bij Pseudoniem is het zo dat dat allemaal eenmalige contracten waren. Als ik het goed heb. Dus 500 of 1000 of iets in die slinger.
0: Dan denk ik, daar ligt een gat in de markt.
1: Alleen dan denk ik bij mezelf, op het moment dat dat gat er is, Pseudoniem is er al mee bezig geweest. Pak het dan opnieuw op.
0: Ja, Pseudoniem bestaat nog wel.
1: Als het goed is, bestaat het nog wel.
0: Maar ik denk dat het een beetje op een laag pitje staat.
1: Paar beurzen geleden in Den Bosch toevallig, zeg maar, daar stond nog een kraam van hun. Dus ik neem aan dat dat de eigenaar was. En die had nog aardig wat aanbod.
0: Ja,
1: maar,
0: ja want Earth and Fire en Shocking Blue zijn niet allemaal op LP te krijgen.
1: Nee, maar dat zijn ook wel dan wat grotere namen, zeg maar, wat dat betreft. Je hebt bijvoorbeeld een boekje, heb je. En daar staan eigenlijk allemaal albums en artiesten in vanaf midden jaren 60 tot en met eind 80, zeg maar, die hier allemaal dingen hebben uitgebracht. Dus allemaal van die eendagsvliegen. Avalanche, ooit van gehoord?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, Moordrecht, dus ook om de hoek hier. Eén album, volgens mij 300 exemplaren, that's it.
0: Ja, dan is het moeilijk om te vinden van wie heeft de rechten? Waar zijn er nog mastertapes? Ja. Waar kan je die vinden?
1: Dat dus inderdaad. En op het moment dat je die mastertapes natuurlijk niet hebt, dan moet je hem gaan rippen, om het zo te zeggen natuurlijk. Dus moet hem ergens van vandaag
0: aan. Want
1: dat
0: is waarschijnlijk weer met Light gebeurd. Hè? Want we zagen dat, ik heb gezien dat er een LP niet zo heel lang geleden in Duitsland is uitgebracht en niet zo heel lang geleden een CD in Spanje.
1: Klopt, ja. Dat is altijd semi-legaal, zeg ik altijd. Dus dat is niet waarschijnlijk met overeenstemming sowieso niet van de band. Want wat ik heb begrepen is dat in het geval van Light, die hebben een prijs gewonnen waardoor ze dat album mochten uitbrengen. En eigenlijk hebben ze alle rechten weggegeven aan Barclay toen de tijd. En Barclay valt tegenwoordig onder Universal.
0: Ja, dan moet je een ingang zien te vinden om daar überhaupt aan tafel te kunnen komen.
1: Dat klopt.
0: We gaan even naar een Goudse band luisteren die jij op de een of andere manier gemist hebt. Ik hoorde een keer in een uitzending van Goudenstad de band Zuster Zonnebloem langskomen. Een Goudse band. En die bleek nu al niet meer te bestaan, maar een andere naam te hebben. En ze hebben een nieuw C-Muta, laat ik het goed zeggen, C-Muta. Blijkbaar genoemd naar een drug uit het boek Dune. Dat album van hen heet The Circle Ends Where It All Began. En daarvan dragen we het nummer The Circle.

0: Ja. Prachtig.
1: Ja, Zeemoeda uit Gouda. Gewoon uit Gouda.
0: Ja,
1: en het grappige is, je had het niet in de winkel. Hè? Nee, nog steeds niet.
0: Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet ken. Maar je leert elke dag wat bij. Dus nee, zeker. Het klinkt echt heel erg goed. Ja, dus mochten jullie luisteren van de band. Je hebt wat liggen. Kom langs en kom het verkopen, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Lijkt me een goed plan. De voormalige zuster Zonnebloem. Want dat was ook een heel aardig album trouwens. Ik zou het ook eens opzoeken.
0: Ik ga het zeker opzoeken. Ja, erg leuk.
1: Deze Goudse band, die echt van hoog niveau is.
0: Ja, kan je wel zeggen inderdaad, ja.
1: We hadden het even over zelf platen uitbrengen. Want jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar vinyl. En heb je dan ook de gedachte om daar speciale persingen van te maken? En prachtige hoezen en zo?
0: Ja, nou ja, we hebben het net al een klein stukje over Steven Wilson gehad. Ja. Maar dat lijkt mij het mooiste dan om te doen. Dus echt waar vinyl voor bedoeld is, zeg maar. Dus een helemaal analoog. Mooie uitgaves, mooie hoezen. Goed opgenomen, goed geproduceerd en ook goed geperst. Dus, en dan volledig analoog. Ja.
1: Ja, en dan heb je het ook over de 120 gram persing en dergelijke, of is dat niet per se nodig?
0: Dat 120 gram verhaal, om het zo te zeggen. Ja. Dat is, eigenlijk maakt dat niet uit. Je kan ze zo dun maken als je wil, als het maar niet breekt, zeg ik altijd. Want qua geluid gaat het niks uitmaken.
1: En waarom doen ze dan of het wel wat uitmaakt?
0: Ja, dan kom je met het consumentenverhaal. Dus als een consument iets vast heeft wat zwaarder weegt, dan voelt dat als meer kwaliteit. En daardoor is die 180 gram eigenlijk gekomen.
1: Nou, dat heb ik dus nooit geweten.
0: Nee, bij deze. Ja, bij niet deze. Veel mensen weten dat. Ja. Maar het maakt uiteindelijk niet uit of het 20 gram is of 180 of 240 gram. Trekt alleen iets minder snel krom in de zon. Dus daar komt het op neer.
1: Nou, we hadden net een Goudse band die het best goed doet. En die brengen dit in eigen beheer uit. Als je, dan denk ik van, daar ligt ook een markt. Hè. Er zijn natuurlijk toch bands die tegenwoordig moeilijk een platenlabel kunnen vinden.
0: Zeker.
1: En best talent hebben.
0: Ja.
1: Als je een nieuw label start, kan dat natuurlijk ook een markt zijn. Zeker als je zegt van, nou, ik richt me vooral op kwaliteits vinyl uitgaven.
0: Ben ik met je eens, zeker. Ja.
1: En, dan kan je met een band studio ingaan en zelf iets opnemen. En wat ook een hele makkelijke manier is, als de band goed genoeg is. Maar dat geldt ook voor oudere bands die bijvoorbeeld niet meer zo heel populair zijn en die nog wel live optreden, is natuurlijk gewoon live opnemen. Hè? Dat is dat heb je binnen 10 minuten geregeld bij.
0: In principe wel inderdaad. Ja. Ja, je gooit het daarna door de mix heen, om het zo te zeggen. Ja. En je bent, bent heel ver wat dat betreft.
1: En je sluit het aan op een digitale opnamesituatie of analoog.
0: Of analoog inderdaad, zeker.
1: Kan ook nog steeds. Ja. Het grappige is dat ik ook natuurlijk in de analoog tijdperk albums heb gemaakt. En in die tijd was 24 sporen, 48 sporen was het summum, zeg maar. Maar
0: klopt.
1: Ik heb ook wel eens 8 sporen op moeten nemen, helemaal in het begin. Want
0: dat was een
1: budgetkwestie.
0: Ja, nee, maar dan.
1: En zijn er nog studio's, voor zover jij weet, die vandaag nog volledig analoog opnemen?
0: Ze zullen er ongetwijfeld zijn, want als ik het goed zeg, De Wolf uit Nederland, die neemt volgens mij.
1: De fantastische band uit Limburg.
0: Klopt inderdaad. Ja. Ja, die nemen volgens mij echt 100% analoog nog op. Dus die zijn er wel, maar waar ze zo 1, 2, 3 zitten, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. En platenperserijen we hebben er lang 2 in Nederland gehad.
0: Ja.
1: Zit er nog steeds 1 in Nederland volgens mij?
0: Ja, we hebben Haarlem hebben we dan nog steeds zitten.
1: Ja, Krukjes was dat vroeger. Heette dat?
0: Ja, maar volgens mij ook.
1: Maar dat zou misschien nu niet meer zo heten.
0: Misschien dat het verhuisd is.
1: Verhuisd is.
0: Dat denk ik inderdaad. Maar in ieder geval Haarlem. Ja. Dat waren er 30 uit mijn hoofd machines. En volgens mij zijn de laatste 20 of 30 bijgekomen.
1: Ja.
0: Nieuwe.
1: Ja, ja, nieuwe.
0: En dat draait 24/7.
1: Ja. Zo populair is vinyl nog. Want als je nou, we hebben het net over Steven Wilson, die gaan we straks ook draaien. Wat moet ik aan denken tegenwoordig, wat voor oplage vinyl heeft? Want kijk, in mijn tijd, als je een vinyl hit had, ook een LP, werd er minimaal 1 miljoen van verkocht.
0: Ja.
1: En ik heb de indruk dat misschien dat nog wel gebeurt met bijvoorbeeld de Rolling Stones en dat soort bands. Hele grote bands die iets vinyl uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar de heel veel minder grote namen, en daar valt zelfs Porcupine Tree onder en Steve Wilson.
0: Dus niche in principe natuurlijk.
1: Ja, zijn in feite ook een niche-markt. Hè?
0: Ja. Dat, is lastig om exacte aantallen te zeggen, want die kan ik je niet geven. Maar wat ik gehoord heb, is bijvoorbeeld met het laatste album van Adele, 30 was dat, dus ook alweer een paar jaar geleden. Maar dat is het meest geperste album sinds midden jaren 80 op vinyl.
1: Okay.
0: En voor Adele hebben artiesten als Ed Sheeran, noem het allemaal op, moeten wachten. Omdat Adele alle perserijen in beslag had genomen.
1: Zo.
0: Dus dat is echt ongekende aantallen sinds jaren 80. Ik denk persoonlijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld Music on Vinyl, dat is best een groot label op Nederlands grond, zeg maar. Dan zijn het er vaak 2000, 2500, 3000, maar soms ook 10.000. Het ligt er net aan wat het is.
1: Ja, die orde van grootte.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja.
1: Steven Wills, laten we daar eens even over hebben. Porcupine Tree. Ja. Een Britse progrock band. Wanneer is Porcupine Tree begonnen ongeveer?
0: Dat is begin midden jaren 80. Toen is die begonnen ermee inderdaad. Ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat die nu is. Ik denk dat die dat zelf ook nooit
1: had verwacht. Hoeveel albums hebben ze inmiddels uitgebracht?
0: Oh, veel te veel. Dat kan ik je niet
1: Er zijn van die bands die bijna ieder jaar iets uitbrengen.
0: Of op welke manier dan ook. Steven Wills in ieder geval. Dus de bedenker en de oprichter van Porcupine Tree inderdaad.
1: Ja, maar hij maakt ook solo albums. Ja, is er een verschil? Ik ken de muziek wel van Porcupine Tree, maar niet heel erg.
0: Okay.
1: Ik heb de indruk dat ik de muziek van Steven Wilson zelf iets aantrekkelijker vind dan van Porcupine Tree. Dus er zit wel verschillen, denk ik.
0: Ja, kan ik inkomen. Porcupine Tree is doorgaans iets zwaarder, iets depressiever zou je kunnen zeggen. En Steven Wilson zelf trouwens vaak ook, maar het is doorgaans wat rustiger.
1: Ik zou bijna zeggen, wie zit er anno 2026 nog op depressieve muziek te wachten? Want er is genoeg ellende op de wereld.
0: Dat is zeker waar. Ja, ik ga er altijd erg goed op. Dus je kan mij altijd wakker maken voor Steven Wilson, zeg ik altijd. Dat mag heel de dag op en doorgedraaid worden. Dat heerlijk.
1: Ja, en wat voor, we hadden het straks over Genesis. Wat voor andere reissue projecten heeft hij gedaan?
0: Hij heeft echt verschrikkelijk veel gedaan. Dan moet ik even goed denken. Een van zijn laatste dingen, dat is die Purple Made in Japan, is dat geweest. Nou, dat klinkt echt alsof je nu
1: die befaamde dubbel LP CD.
0: Klopt inderdaad, ja. En dat klinkt nu gewoon echt alsof je ervoor staat. Okay. Dat is bizar. Die man, alles wat hij aanraakt met die knoppen, het verandert in goud. Ja, het is echt niet normaal.
1: Dus het is echt wel zo dat je nog steeds met analoge tapes van die tijd de muziekkwaliteit naar een hoger niveau kan tillen.
0: Klopt.
1: Dan ooit het geval is geweest.
0: En hij is ook nog bezig geweest met Pink Floyd. Daar komt hij helaas niet tussen bij het studiowerk, maar wel met de live dingen. Dus hij heeft Pompeii heeft hij bijvoorbeeld gedaan. Die is vorig jaar of 2 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Nou, dat heb hij gedaan. Die klinkt ook fantastisch. Is echt zo mooi.
1: Ja. En wat zijn jouw bestsellers van dit jaar tot nog toe?
0: Ik kan je het een beetje vertellen, maar ik weet het niet precies. Maar Fleetwood Mac, Rumours, altijd elk jaar stipt op 1. Dat blijft gewoon verkopen. Het is bizar, maar toch elk jaar weer. Wat heel goed loopt qua nieuwe acts, dat is bijvoorbeeld Olivia Dean. Vind ik zelf ook heel erg leuk.
1: Ken ik niet. Wat soort muziek is dat?
0: Moet je een beetje denken aan damespop, noem ik dat altijd. Maar met een randje soul. Ik denk trouwens dat dat ook wel leuke muziek is voor hier op de radio trouwens. Mocht je daar nog zin in hebben, dan pak hem zeker op. Ja. Olivia Dean. Eigenlijk alles wat Gen Z is, om het zo te zeggen. Dus gewoon de artiesten van vandaag. Of je het nou hebt over een Bruno Mars of Taylor Swift. Allemaal leuke dingen. En dat verkoopt heel erg goed.
1: Yes, het is tijd om af te sluiten, hoor ik net.
0: Zeker.
1: Arjan, jij vast bedankt voor de techniek. We gaan eruit met een nummer van Porcupine Tree. En dat is het nummer Trains. Bedankt dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: En succes met alles.
0: Dankjewel, komt goed.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
1: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
0: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
2: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
0: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer file met ook daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
1: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
0: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied. 12 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website en is ook op

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. De vertraging is bijna een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

see someone special. Don't go to war with yourself.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, die levert wel vrij veel vertraging op. Het is de N444 van Oegstgeest naar Noordwijk. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Oegstgeest en de aansluiting met de N206. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. "Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement," zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Snyder en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Door een auto met pech is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Yeah, dip trip, let that taser.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. En de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen doe je er ook 20 minuten langer over. Er is ook probleem op het spoor tussen Leiden en Den Haag-Mariehoeven rijden op dit moment namelijk geen treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Het personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. De A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten vertraging. De A13 naar Den Haag bij Delft-Noord doe je er 10 minuten langer over. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Shake. Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. She's crazy like

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Ye, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van Ye wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. Ye is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en Woerden nog 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwe Stad. Je eigen omroep in de buurt.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
8: Ja.
9: Ja. 1, 2.
7: Hebben we al zin?
9: Ja. Helemaal.
7: We hebben zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor Totaal Normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar Totaal Normaal.
9: Bijna wist ik hem weer helemaal.
7: Ja.
9: Ja. Goedenavond, middag. Dag Marcia. Dag Jaap. Goedemiddag.
7: Ja, wederom weer een complimentje voor Boudewijn dat hij bijna toch de tekst weer weet. Ik zei al, dat is het hoogtepunt van het programma. Ik zeg, wat als ik de tekst weet? Ja.
9: Goedemiddag.
7: Ja.
9: Totaal normaal.
7: Ja, altijd weer heel normaal. Programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En dan hebben we altijd weer een thema. En dat is niet heel veel anders.
9: Het zijn 4 letters, hè?
7: Ja. Nou, wel meer dan 4 letters als je het uitzegt. Hoe zeg je het?
9: Ja.
7: De afkorting uitleg. Mondvol hoor. Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
9: En niemand zou snappen wat het gaat.
7: Het is een benaming van een cluster van symptomen. Bekend om impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. Door bovenstaande redenen. Maar gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel als je ADHD hebt. Veel creatieve minds hebben ADHD. Om er maar een paar op te noemen, dan gaan we echt de top benoemen hoor. Herman Brood, Linda de Mol, Hans Teeuwen, Jochem Meijer, Bert Visser, maar ook Jamie Oliver, Justin Bieber, Paris Hilton, Steve Hawking en zo gaat het maar door.
9: Dus ik ben bang Trump ook.
7: Ik heb geen idee, maar hij geeft wel een hoop energie. Je kan zeggen over die man wat je wil, maar...
9: 79 dus, ja.
7: Ja. Dat is toch wel van anders dan die beiden, hè?
9: Ja.
7: Nou, het is wel een beetje cult, maakt niet uit. Oké, wat zijn de voor- en nadelen van ADHD? En hoe herken je het? Kan je er wat aan doen? Welke instanties, therapieën, medicatie, et cetera, zijn helpend? Zit er overlap met andere DSM-diagnoses? Hoe is het om het te hebben? Kan je kinderen al diagnosticeren met ADHD of is het gewoon een druk kind? Dit en meer proberen we achter te komen in onze 2 uur durende uitzending van Totaal Normaal. En dan spreken we...
9: Vandaag spreken we met Joli, directrice Balans en Digitaal.
7: Balans Digitaal, ja.
9: Ja, Balans Digitaal.
7: Paul Bremmer, dat is een vitaliteitsdeskundige, gespecialiseerd in ADHD. En
9: een ervaringsdeskundige, Leon.
7: Ja, en niet alleen dat. We hebben weer een hele goede talent op weten te trommelen. Dat is Mark. En Mark, die, als je in Gouda rondloopt, dan hoor je hem misschien wel eens spelen. Ik heb hem toch maar eventjes hierheen gelokt. En hij moet het er ook aan gaan geloven. Want we hebben hem gevraagd muziek te gaan doen. Hij is singer-songwriter en het was echt prachtig. Dus even de zwoele tonen delen met hem. Hi Mark.
10: Hi.
7: Leuk dat je voor ons wil gaan spelen.
10: Ja, yes, ik heb er veel zin in.
7: Ja, nou ja, mensen, als je benieuwd bent, blijf vooral hangen. En dan hoor je alles over bovenstaande genoemde dingen. En je luistert naar Radio Totaal Normaal. Oh, wij zijn trouwens Boudewijn en Marcia.
9: En Jaap, onze technicus.
7: Ja, onze technicus.
9: En we gaan nu naar de muziek.

0: Nou, we weten het wel, hè? Dit was Genesis.
1: Oh, is dat Genesis?
0: Dit was Genesis.
1: Ja, dat wist ik wel, hoor.
0: Lekker oude rocker.
1: Ja, Genesis
0: was
1: prima.
0: Not a son of mine.
1: Dat is wel een prima bandje, hoor. Dat
0: heerlijk, is, heerlijke muziek.
1: Ik moet zeggen, deze kende ik niet.
0: Nee?
1: Nee. Maar wij zitten uit het allemaal. En we hebben weer heerlijke muziek uitgekozen. De keer weer door Paul de Wijn.
0: We hebben onze eerste gast hangen, denk ik.
1: Ja, en om daarover in te leiden. Ja, je kind is druk. Hoe ga je er als ouder mee om? Is dit ADHD? En zo ja, wat nu? De Landelijke Oudervereniging Balans die probeert de positie te versterken van ouders van kinderen en jongeren met onder andere ADHD. En door middel van ondersteuning, vertegenwoordiging, belangenbehartiging en kennisoverdracht proberen ze zowel ouders en daarmee het kind te helpen en misschien zelfs de band onderling te versterken. En daarom spreken we Jolie, de directrice Balans Digitaal. Goedemiddag Jolie.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, nee, hartstikke fijn. En fijn dat we de kans krijgen om ja, wat te vertellen hierover, over ons werk. En maar ook over een hoop onbegrip en misverstanden die er vaak rondom ADHD nog heersen.
1: Ja, dat vinden we ook erg interessant om daar eventjes naar te kijken. Maar allereerst ben ik toch wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol is als directrice.
2: Ja, Balans is een oude vereniging en wij zetten ons in echt voor ouders, zoals u net al zei. Want wij geloven er heel erg in van als je ouders versterkt in hun rol als in hun ouderschap, dan, dan kunnen ze ook een betere belangenbehartiger zijn voor hun kind. Zeker als een kind een ondersteuningsvraag heeft op een of ander gebied. En dus daarom vinden wij het heel belangrijk om juist die positie van ouders te versterken. En we brengen bijvoorbeeld ook ouders met elkaar in contact. Want we merken dat het ook heel waardevol is om onderling ervaringen uit te wisselen, elkaar tips te geven en elkaar te informeren. Dus dat vinden we ook een hele belangrijke taak van die we doen. Dus we organiseren heel veel bijeenkomsten, zowel online als door het hele land. We hebben een advieslijn die ouders kunnen bellen en waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Want ja, als je een kind hebt met bijvoorbeeld ADHD, dan kan dat ook weer vragen oproepen over van ja, het loopt niet zo lekker op school. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met passend onderwijs? Of mijn kind heeft eigenlijk toch wat extra ondersteuning nodig, heb ik het gevoel. Waar kan ik dat aanvragen? Waar moet ik dan aankloppen?
1: Ja, dus. Ja, ik hoor een hele hoop. En daar gaan we zeker nog verder op in. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat Balans Digitaal nou precies inhoudt. Ik hoor al, het is een oude vereniging. Maar hoe bent u dan zelf bij Balans gekomen? En wat is uw rol als directrice?
2: Ja, nou ik werk al best wel heel lang bij Balans. Ik ben daar meer dan 20 jaar geleden ooit terechtgekomen. Ook vanwege dat ik zelf kinderen had met ondersteuningsvragen die vallen onder de doelgroep van Balans. En van daaruit heb ik verschillende functies bij Balans gehad de afgelopen jaren. En nu mag ik als directeur de organisatie aansturen. Dat vind ik een hele mooie en eervolle taak.
1: Ja, dus u bent eigenlijk een beetje in de vereniging zelf bent u een beetje
0: ervaringsdeskundige begonnen.
1: Gewoon binnen in de vereniging. Ja, want welke rol heeft
2: eigenlijk
1: u bijvoorbeeld?
2: Iedereen die bij ons werkt is eigenlijk ook ervaringsdeskundige. Dat vinden wij heel belangrijk. Omdat om andere ouders te kunnen begrijpen, is het juist ook heel belangrijk dat je ervaring hebt.
1: En is dat dan echt puur de ervaring dat we dat ervaringsdeskundigheid noemen? Of hebben ze letterlijk daar een opleiding voor gedaan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Vrijwilligers die bij ons aan de slag gaan, die krijgen wel deskundigheidsbevordering en trainingen. En daar kijken we ook bij, wat voor vrijwilligerswerk willen ze graag doen? Waar willen ze zich op inzetten? En wat voor tools hebben ze daarbij nodig? En verder hebben wij mensen die uit allerlei werkvelden zijn, die in dienst zijn bij ons. En die hun kennis en expertise inzetten voor het ondersteunen van ouders.
1: Nou, dat is wel heel fijn dat inderdaad mensen die al op bepaalde vlakken erg veel ervaring hebben, dat je die ervaring dan in kan zetten binnen in de vereniging. En ook heel fijn dat jullie trainingen kunnen geven, want dan kan je alle neuzen dezelfde kant opzetten.
0: Mag ik even naar het begin teruggaan?
2: Ja.
0: Als ik iemand uit zou moeten leggen, of als jij iemand zou uit moeten leggen, wat is ADHD? Nou, in principe, wat is het nou? Wanneer kom je erachter? Mijn kind heeft dat.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk gelijk ook wel iets heel ingewikkelds wat je bij ADHD...
0: Dat vermoed ik al.
2: Ja, wat je bij ADHD ook benoemt. Want wanneer is het nu ADHD? En we merken in de praktijk vaak He, dat op het moment dat de omgeving vooral heel veel last krijgt van een gedrag van een, en dan praat ik nu over kinderen, van een kind, ja, dat dan een alarmbelletje gaat rinkelen en dat er gekeken gaat worden van, goh, is er misschien sprake van ADHD? En dat betekent dan bijvoorbeeld druk en gedrag, storend gedrag. Gedrag waardoor er vaak in de omgeving van dat kind bijvoorbeeld ruzies ontstaan. Een kind wat in de klas maar niet oplet. Wat zijn werk daardoor ook ontzettend lastig afkrijgt. Mm-hmm. Dat zijn dingen waar de omgeving last van heeft. En dat is, merken wij vaak, de reden om verder te gaan kijken en onderzoek te gaan doen.
0: Gaat er dan een lampje aan bij die ouders en die gaan dan in contact komen, proberen te komen met een arts? Of hoe gaat dat?
2: Ja, heel vaak komt het ook vanuit het onderwijs.
0: Okay.
2: Want op het moment dat een kind thuis in de gezinssituatie functioneert, dan merk je dat het vaak eigenlijk nog wel gaat. Maar op het moment dat er sprake is van een grotere groep, een klas waarin een kind moet gaan functioneren, dan gaan vaak dit soort gedragingen meer opvallen. En dus heel vaak horen wij van ouders terug dat de school op een gegeven moment toch ook aan de bel trekt en in gesprekken aangeeft van, ja, wij maken ons wel wat zorgen om het gedrag en wij zien wat ondersteuningsvragen. Misschien moeten we hier eens verder naar kijken.
0: Juist.
1: Ja, en u benoemde ook van het is vaak dat de omgeving dat oppakt. Dus eigenlijk het kind zelf zal het niet zo snel merken. Dan moet je natuurlijk ook maar net de begrippen hebben van ADHD. Je hoort heel vaak natuurlijk ook van er wordt te snel gezegd dat een kind ADHD heeft. Is dat kind niet gewoon druk? Hoe genuanceerd is dat antwoord, zeg maar? Als er dan onderzoek wordt gedaan, worden de juiste diagnoses altijd gesteld? Of wordt het te snel gezegd, het is ADHD en aan de pillen gegaan of wat dan ook?
2: Ja, nou, ik vind het altijd heel belangrijk om daarbij te kijken van hoeveel last heeft niet alleen de omgeving, maar ook het kind er zelf van.
0: Ja, dat lijkt me
2: en dat kunnen we ook vaak niet goed zien, hè? Want we kunnen niet in elkaars hoofd kijken. En van kinderen met ADHD weten we dat ze vaak in hun hoofd ontzettend druk zijn en ontzettend veel moeite hebben met alle prikkels die er in de omgeving zijn te verwerken. Je hoort vaak van kinderen met ADHD dat ze ook alles om zich heen zien gebeuren en overal op reageren. Hè? En dat kan ook weer positieve eigenschappen opleveren, want van mensen met ADHD wordt vaak gezegd dat ze heel gezellig zijn en sociaal en dat je ze op een feestje graag erbij hebt omdat ze de gangmaker zijn. Dat ze eerlijk zijn en de hele hoop positieve kenmerken worden er ook aan ADHD toegeschreven. Maar bij het stellen van de diagnose wordt eigenlijk gefocust op waar zit vooral de last die het kind zelf ervan heeft. En wat is ook wat de omgeving daarin ervaart. En eigenlijk vind ik het zelf niet zo heel interessant of heel belangrijk of het nou, of het nou echt voldoet aan de criteria van ADHD of niet. Het belangrijkste is hoeveel last heeft een kind ervan en krijgt het hierbij de goede ondersteuning en hulp. En we weten ook uit onderzoeken dat het heel belangrijk is om daarbij de omgeving van het kind, dus bijvoorbeeld de leerkrachten, het team op school, maar ook de ouders goede uitleg te geven over ADHD-gedrag. En ook uitleg geven hoe ze deze kinderen het beste kunnen helpen. En dat is gelijk ook in de behandeling, volgens de protocollen zeggen ze van, dat is eigenlijk de eerste stap die genomen moet worden als je naar behandeling kijkt.
1: Ja, want u zegt dan van, ja, eigenlijk weten we niet wat ADHD, wanneer een kind ADHD heeft, want je kan niet in dat hoofd kijken. Maar op het moment dat er medicatie gaat worden gegeven, dat is toch in a way een microdosering speed. Is dat dan niet een beetje tricky? Zijn er geen methodes om erachter te komen of iemand echt ADHD heeft, waarbij de medicatie dan ook helpen? Want een druk kind zal minder voordelen ervaren, misschien wel nadelen ervaren van bijvoorbeeld Ritalin, dan iemand die dat wel heeft.
2: Ja, nogmaals in het protocol. Hè, er zijn natuurlijk protocollen, hè, van hoe stel je ADHD vast, maar ook de behandeling is bij kinderen de eerste behandeling, want ook medicatie geven is een vorm van behandeling. De eerste keuze van behandeling waar je mee start is dus die psycho-educatie en die uitleg en die ondersteuning bieden aan die ouder en aan die school, de plekken waar een kind het meeste tijd van zijn leven doorbrengt. Dat is de eerste vorm van behandeling. Dat is het meest effectief als je op deze manier werkt.
0: Kunnen jullie meegenomen worden door die ouders naar de school bijvoorbeeld?
2: We hebben wel buddies die soms, als het echt heel lastig wordt op school, ook meegaan in die gesprekken. Maar dan kom je ook gelijk weer op een ander probleem. Hè. Er zijn natuurlijk wachtlijsten voor behandeling. Hè. Dus ook die leerkracht of die oudertraining, hè, die zo belangrijk is. Mm-hmm. En waarvan we ook weten dat het in heel veel gevallen heel goed werkt, dat het heel effectief is. Ja, die is ook nog lang niet overal beschikbaar of voldoende beschikbaar. En dat maakt het soms ook wel extra lastig.
0: Zijn er dingen waarvan je zegt van, joh, dat zijn dingen wat je sowieso, waar je op kan letten? Ik noem maar wat, hè, wat op het ogenblik is er nog wel eens aandacht voor kleine kinderen die al veel op het scherm zitten, hè? Zeggen we dan, de telefoon.
1: Dat die aandachtspan helemaal kapot gemaakt wordt. Ja.
0: Dat die kinderen niet meer rustig buiten kunnen spelen of wat dan ook. Zijn dat dingen waar jullie ook adviezen in geven?
2: Het is belangrijk om heel goed te kijken naar het gedrag van een kind. Mm-hmm. En daarop in te spelen. Hè, zie je bijvoorbeeld dat een kind heel veel bewegingsonrust heeft. Ja, ga dan, dan is het bijvoorbeeld al heel moeilijk om stil op je stoel te blijven zitten.
0: Ja.
2: Maar ja, dan kan je, dat is op school, hè, vinden we dat lastig. Want we hebben in het onderwijs een systeem gecreëerd waarin kinderen best een heel groot gedeelte van de dag op hun stoel moeten blijven zitten.
0: Ja.
2: En dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken van, hoe kan ik wat aanpassingen doen. En dan zeg ik niet dat het hele programma op school omgegooid moet worden. Maar hoe kan ik zorgen dat dit kind toch aan die drang om te bewegen kan voldoen? Hè, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld ook thuis, als tijdens het avondeten dat kind al heel moe is en het daardoor extra lastig vinden om tijdens dat eten aan tafel te blijven zitten. Ja, ga dan kijken hoe je dat wel op kan lossen. Ja. Geef dat kind bijvoorbeeld de opdracht om eventjes wat uit de keuken te halen tussendoor. Of maak duidelijke afspraken over van, we blijven zo lang aan tafel en daarna mag jij alvast dat gaan doen. Hè? Zodat je ook gaat zorgen dat je eigenlijk niet iets vraagt van een kind wat ontzettend lastig is voor een kind om ook vol te houden. Waardoor er daarna ook, daar ga je dan weer negatief op reageren en dan kom je in de negatieve spiraal terecht. Ja. Terwijl je juist naar die positieve spiraal toe wil.
0: Ja. Nou ja, een beetje, elk kind heeft behoefte aan regels, denk ik.
1: Ik niet hoor. Nee,
0: maar ik denk, is het zo dat een kind met ADHD, dat die daar extra behoefte aan heeft? Of zeggen juist die,
1: zeggen ze wel, hè?
0: Die moet je meer de vrijheid geven?
2: Ja, nou, duidelijkheid is denk ik ook heel belangrijk. Gewoon duidelijk zijn, duidelijke afspraken. Maar wel wat je vraagt van een kind, goed afstemmen op waar een kind behoefte aan heeft. En dus goed daarnaar leren kijken en daar ook op reageren. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: Ja, een stukje dat je als ouder bepaalt wat er goed is voor het kind, maar niet vergeten ook nog te luisteren naar de behoeftes van het kind, voor zover dat een redelijk verzoek is, zeg maar.
0: Ik heb een vraagje andersom. Wat doe je als kinderen met een ADHD-ouders?
2: Met ADHD-ouders. Nou, we zien wel bij kinderen met ouders die zelf ADHD hebben, dat die vaker ook kinderen hebben met ADHD.
0: Want is het erfelijk?
2: Nou ja, we weten dat er een. Je mag eigenlijk pas zeggen dat iets erfelijk is als je weet van, hier zit een gennetje, dat veroorzaakt dat. En dat kunnen we dan bij de ander ook aantonen. Dan zeg je iets erfelijk. Maar dan noemen we het dat het familiair voorkomt. Dus we weten dat als in een gezin een van de ouders ADHD heeft of veel kenmerken vertoont die lijken op ADHD, dat de kans groot is dat een kind dat ook heeft. Dat kan ook heel veel voordelen hebben. Voor die ouder kan het soms lastiger zijn om wat meer structuur aan te brengen. Maar die ouder snapt ook wel vaak heel goed hoe dat werkt in het hoofd van zo'n kind. En wat ik zelf terughoor van mensen met ADHD is dat ze dan denk ik van, jongen, alles wat jij binnenkrijgt, al die prikkels die jij allemaal moet verwerken, dat eigenlijk deze mensen de hele dag een soort van topsport aan het bedrijven zijn. Dat kost ontzettend veel energie. En dat wordt vaak onderschat. En ja, want als je daar heel veel aandacht en energie van jou naartoe gaat, dan kost het je ook heel veel, heel lastig om, is het lastig om voor de rest goed te kunnen functioneren.
1: Ja, ja, ja, herkenbaar. Topsport. Maar, ik spreek ook wel een beetje uit ervaring, maar we zijn wel heel benieuwd ook. Want u zei al van, wij doen voor mensen met een ondersteuningsvraag. Jullie doen natuurlijk belangenbehartiging in de politiek. Hebben jullie een vingertje zitten, zeg maar, in de pap? Wat is nou de doelgroep van Balans? Want jullie doen niet alleen naar DED, hè?
2: Nee. Maar ook, nou ja, we hebben bijvoorbeeld in december hebben we een rapport uitgebracht over thuiszitters. Dus kinderen die zijn uitgevallen in het onderwijs. En dus daar hebben we een onderzoek naar gedaan en dat hebben we gepresenteerd. Die resultaten proberen wij nu weer te gebruiken om wat aan het grote aantal thuiszitters wat er op dit moment in ons land is te doen. Andere doelgroepen zijn bijvoorbeeld kinderen met DCD, hè, dus die motorisch onhandig zijn. Kinderen met leesproblemen en dyslexie of met rekenproblemen. En we zien ook dat heel vaak in combinatie voorkomt, hè, want het is niet zo dat je hoofd bedenkt van, dit kind heeft alleen de kenmerken die horen bij ADHD of alleen bij autisme. Vaak zie je dat, dat het wel een beetje van het een en ook nog een beetje van iets anders is waar we dan een ander naampje aan kunnen koppelen. En waar op dat gebied dan ook ondersteuningsvragen.
1: Ja, en ik vraag me dan wel af, waarom hebben jullie geen fysieke locatie? Waarom zijn jullie digitaal?
2: Balans Digitaal is de naam van onze website.
1: Ja.
2: Wij hebben een kantoor in Bunnik. Want wij heten eigenlijk gewoon Oude Vereniging Balans. Maar we merken dat heel vaak omdat de website Balans Digitaal heet. En dat is eigenlijk nog ontstaan uit de tijd van toen er bijna nog geen websites waren. Want we bestaan al 37 jaar. En toen is de website Balans Digitaal gaan heten, waardoor wij zo vaak zo genoemd worden. Nou, wij hebben regionale afdelingen in het land waar vrijwilligers zijn, die ondersteund worden door een coördinator van ons landelijk bureau. Zodat we ook in de regio's fysieke activiteiten organiseren. Maar we horen ook wel heel veel van ouders terug. We vinden het wel heel fijn om met andere ouders in contact te komen. Maar voor ons, voor een gezin is het vaak toch wel heel lastig om zomaar 's avonds even de deur uit te gaan om andere mensen te ontmoeten. En dan is het ook wel heel fijn als je online elkaar kunt ontmoeten of informatie tot je kunt nemen. Dus vandaar dat wij echt beide aanbieden.
1: Ja,
0: dus jullie hebben ook lotgenotencontacten bijvoorbeeld?
2: Ja. En dat doen we zowel online als fysiek.
0: Okay.
2: Dus zowel als we bijeenkomsten organiseren. En dan ruimen wij daar ook altijd ruimgelegenheid in om voor ouders om met elkaar in gesprek te gaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, dat noemen wij in verbindingsbijeenkomsten. En dus ouders van kinderen met kenmerken van bijvoorbeeld dyslexie of ouders van kinderen die uitgevallen zijn in het onderwijs. Die kunnen dan inschrijven voor zo'n avond. En die komen dan digitaal bij elkaar. En die wisselen ervaringen en tips uit. En aan beide is gewoon heel veel behoefte, merken wij.
1: Nou ja, het is ook wel fijn dat jullie aan beide behoeftes kunnen voldoen. Dus jullie kunnen eigenlijk meer op locatie dingen doen. Waardoor jullie niet echt een locatie nodig hebben. Behalve zeg maar waar de vrijwilligers zitten en het hoofdkantoor, zeg maar. En digitaal natuurlijk, zodat iedereen uit elk puntje van het land elkaar kan ontmoeten. Dat lijkt me erg zinnig. Ik vraag me ook af, inhoudelijk, wat hebben jullie dan te bieden? Hoe moet ik me dan zo'n lotgenotencontact voorstellen? Is er dan iemand die dat gesprek dan leidt? Zijn er bepaalde dingen waaraan het moet voldoen? Hoe ziet zo'n lotgenotencontact ding er bijvoorbeeld uit?
2: Ja, er is dan altijd een gespreksleider. En we vinden het ook altijd belangrijk dat er van ons uit ook een ervaringsdeskundige is. Die daar ook een rol bij kan spelen, maar ook in het delen van de eigen ervaring. Want we merken als vaak één iemand begint met het delen van de eigen ervaring, dan komt daardoor ook een gesprek veel makkelijker op gang. En komen anderen ook vanzelf met van, dat herken ik. Ja. En dan komen eigenlijk vanzelf dat er tips uitgewisseld worden van, ik pak dat zo aan als het met het avondeten niet lekker gaat of mijn kind valt zo lastig in slaap. Oh, ik doe dat dan, ik heb daar deze tip voor. En zo kunnen ouders elkaar eigenlijk op een hele mooie manier helpen.
0: Ik heb niet helemaal gehoord, maar kan je lid worden?
2: Je kan, ja, heel graag.
0: Ja, ja, dat, juist, ja. Juist. En ja, dat is ook de manier waarop jullie mensen kunnen benaderen.
2: Ja, ja, mensen kunnen lid worden. Leden van Balans die mogen gratis al onze webinars volgen.
0: Ja.
2: En nou ja, vorig jaar hebben we er 53 georganiseerd. Dus om even een beeld te geven van de hoeveelheid.
0: Zo.
2: En 21 fysieke bijeenkomsten. Dus dat is best, ja, we zijn echt heel actief en op heel veel plekken aanwezig. En dus kunnen de webinars als ze lid worden ook terugkijken achter de ledeninlog. En, gratis deelnemen aan alle webinars en evenementen die we dan organiseren. En ze krijgen 4 keer per jaar ook nog ons magazine thuis gestuurd.
3: Oh, ja, fantastisch. Dat is een hoop. Ja, een hele hoop.
0: En hoeveel leden hebben jullie dan? Dat ben ik even benieuwd.
2: Nou, we merken wel dat mensen soms de stap lastig vinden, steeds lastiger vinden om lid te worden. Maar we hebben op dit moment ongeveer 5000 leden.
0: Ja,
3: okay. Nou, dat zijn er flink wat, als ik dat zo hoor. Om nog even op een stukje algemeenheid terug te komen. Want u zei ook van, ja, ADHD heeft erg veel stigma's.
2: Ja.
3: Kunt u daar een paar van benoemen?
2: Nou ja, inderdaad. Van ja, iedereen is wel eens een beetje druk. Maar ook andersom, hè, de naam wordt soms gebruikt.
3: Is dat een stigma, dat iedereen wel eens een beetje druk is?
0: Nou, wij hebben hier 50%.
2: Ja. Wordt de diagnose wordt niet serieus genomen.
3: Ja, op het moment dat je de diagnose al hebt, dat ze dan zeggen, stel je niet aan, iedereen is wel eens druk. Ja, op die manier. Oké. Okay. En
2: er
3: verder?
2: Een cabaretier die... die had op social media een bericht gepost dat hij de diagnose ADHD had gekregen. Nou, en die werd echt met de grond gelijk gemaakt daarna. Over van dat het allemaal overdreven was. En hè, de kenmerken worden eigenlijk dan niet serieus genomen. En dat vind ik echt heel verdrietig dat dat op zo'n manier gebeurt. Want hij heeft iemand die zo'n diagnose krijgt en die daarvoor die heeft daar echt wel last van. En ja, als je dan zo afgemaakt wordt door dat jij open bent over jouw situatie, dat vind ik heel verdrietig. Het wordt heel vaak als een soort van negatief gebruikt.
0: Ja, je wordt niet serieus genomen.
2: Nee. En dat is eigenlijk wat we steeds meer gaan zien.
0: Ja, is
2: en,
0: dat zo?
2: Dat eigenlijk ADHD niet zo serieus genomen wordt. Of het zal allemaal wel meevallen. Terwijl er echt heel veel mensen zijn die ook zelfs in de volwassen leeftijd hier nog ernstig last van hebben en ook echt vastlopen.
0: Nou ja, ik weet zelfs van de situatie van iemand die was al in de 40 en pas toen werd hij gediagnosticeerd.
2: Ja, en dat komt heel vaak voor bij meisjes.
3: Ja, de vrouwen en mannen ADD schijnt zich weer anders te uiten doordat vrouwen zich meer aanpassen. Hè? Dat was een beetje het gaande verhaal.
2: Eigenlijk vertonen ze minder gedrag waar de omgeving last van heeft. Maar dat zegt niks over hoeveel last ze daar zelf van hebben.
3: Ja, want ik ben dan wel benieuwd wat voor tips u zou geven aan de luisteraar. Als ze luisteren, al ben je ouder van kind met ADHD.
2: Ja, nou kom vooral eens bij ons op de website kijken. We hebben voor 6 maart bijvoorbeeld weer een webinar ADHD. En ook juist die positieve en negatieve kanten hebben we op het programma staan. Met een spreker, Tycho Dekker, komt dan spreken. Dus kom eens kijken en kom vooral met andere ouders in contact. Want het werkt ontzettend steunend als je weet dat je niet alleen bent. En
0: dat denk ik ook wel. Wat kost het lidmaatschap overigens? Dat willen mensen ook vaak wel weten.
2: Ja, een lidmaatschap is €60 per jaar.
0: En is dat aftrekbaar ook bij de ziektekostenverzekering?
2: Er zijn een aantal ziektekostenverzekeringen die het vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.
0: Ja.
2: En dan moet je even in je polisvoorwaarden kijken. De een doet dat wel en de ander niet. Ja. Maar
0: ik weet dat dat voor sommige mensen ineens een puntje is.
2: En we hebben ook voor minima hebben wij ook... die kunnen ook voor een gereduceerd tarief lid worden.
3: Gereduceerd tarief, Oké, ik denk dat we aardig op de hoogte zijn. En als je er meer over wilt weten, kunnen jullie naar balansdigitaal.nl als luisteraar. En ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor de uitleg.
2: Nou, jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan.
3: Graag gedaan.
0: Ja.
3: Een hele fijne middag verder.
2: Dag.
3: Dag.
0: Hoi.
3: Dit was Julie van Balans Digitaal, directrice.

0: Nou,
1: dit was Noah.
2: Met Eye in the Sky.
0: Dat is wel een heel rustig nummer voor een programma over ADHD. Hè?
2: Ja, daarom. Ik dacht, laat ik een beetje rustiger.
0: Ik ga er juist van stuiteren dan, hè?
2: Ja, oh god.
0: Als het te rustig is.
2: Dat was niet de bedoeling. Ik dacht, doe een beetje rustige nummers. Als het Masha helemaal wild.
0: Ja, wild ben ik toch altijd al, hoor. Dus,
2: we hebben volgende keer over. Ander onderwerp.
0: Ja, je luistert weer naar Totaal Normaal programma over stigma's, taboes.
2: Nou, of het normaal is, weet ik niet.
0: Ja, daarom dus ook natuurlijk al een beetje met een knipoog, hè, dat totaal normaal. We hebben ook hele totaal normale presentatoren. En ja, dat hoort gewoon een beetje zo, hè. Anders wordt ook zo saai. Hey, maar we hebben vandaag speciale gasten.
2: Ja, leuk.
0: Ja, want wie houdt er nou niet van muziek? En ik heb hem van straat gehaald. Dat klinkt dan weer een beetje, misschien niet helemaal goed verwoord. Hij is straatmuzikant en ik hoorde hem zingen en spelen in Gouda.
3: Ja, klopt.
0: En dat ontroerde mij dusdanig dat ik dacht, misschien gaan we hem kunnen fixen voor de radio om live muziek te gaan doen.
2: Ja, dit is een grote doorbraak.
3: Ja.
0: Dat hoop ik voor hem, echt waar.
2: Volgend jaar op Songfestival.
0: dus bij ons zit Mark met zijn zoon. Die is voor mental support gekomen. Ja, en hij zit met een afgesleten gitaar. Dat is vaak wel een heel goed teken, hè? Ja. Zo'n versleten gitaar, dat heb je niet zomaar.
3: Nee, dat klopt.
0: We hebben het over... Ja, Mark, hoi. Doe je al lang gitaar spelen?
3: Ja, zeker wel. Ik denk dat ik op mijn 18e daarmee ben begonnen. Ja.
0: Dus dat is lang. Ja. Ik wil je niet beledigen, snap je? Ja.
2: Ik had ook kunnen zeggen, ik doe het al 15 jaar.
0: Ja, vul zelf maar in hoe lang ik dan aan het spelen ben.
2: Ik was 18 jaar. Hè?
3: 27 jaar.
0: Oh, okay. Ja. Nice. Ja, en gewoon zo, ben je autodidact? Of heb je...
3: Ja, zeker. Ik zat toen in de kerk. En ik had zo'n liedjesbundel van de kerk waar ik heel veel liedjes van kende. En daar stonden ook akkoorden in. En zo heb ik mezelf gitaar leren spelen. En dat is uiteindelijk doorgegaan in het schrijven van mijn eigen liedjes.
2: En, en in optredens. Wanneer ben je daar aan begonnen?
3: Ik denk, dan moet ik even goed nadenken. Ik denk zo'n 7 jaar geleden dat ik voor het eerst... Toen ben ik naar België op de fiets gegaan.
2: Ja.
0: Zo.
3: Omdat ik in Nederland het niet durfde. Ik had toen inmiddels al mijn eigen repertoire opgebouwd. En ik dacht, ik moet toch een keertje iets gaan doen.
2: Ja.
3: En toen ben ik naar België gefietst. En toen ben ik daar voor het eerst op straat gaan zingen.
2: Okay,
3: en toen had ik die angst overwonnen. En toen durfde ik het in Nederland ook.
2: En doe je hier nu ook op festivals spelen of niet?
3: Nee. Ik heb eigenlijk nog maar 1 optreden op een podium gehad. En de rest is de straat altijd mijn podium. Dus,
2: Oké. Dan weet je nog wel een paar leuke festivals.
0: Ja, ik wou net zeggen. Maar volgens mij ben je ook een beetje iets te bescheiden. Dat je al zegt, ik moet op de fiets naar België. Omdat ik het eigenlijk niet durf.
2: Dat is romantisch.
0: Maar als je hoort de kwaliteit. Is het denk je van... Waarom? Maar dat hoor je vaker met muzikanten.
3: Ja, toen ik net begon was mijn stem nog niet ontwikkeld, zeg maar. Ja, zoals het nu is. Omdat je gewoon... Dit is gewoon een spier natuurlijk. Die
0: je hebt 2 jaar gewoon... nodig voor de basis skill. Hè,
3: ja.
2: Hey, maar ik hoorde iets moois. Eigen repertoire.
3: Ja.
2: Jij schrijft zelf je liedjes.
3: Ja, klopt.
2: Wat leuk.
3: Ja.
2: Wat
3: leuk. Ja.
2: En dat heb je altijd al gedaan?
3: Ben ik wel redelijk jong mee begonnen. Ik begon met het schrijven van rapjes. Maar liedjes is pas echt van, ik denk zo'n 8 jaar geleden, 9 jaar geleden begonnen of zo.
2: Okay.
3: Ja.
0: En wat is je inspiratie voor de liedjes?
3: Inspiratie is dingen die ik meemaak. Filosofische gedachten over het leven eigenlijk. Daar komt dit kort op neer.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Heb je ook favoriete liedjes voor jezelf? Dat je denkt van, die vind ik echt...
2: Je gaat die zo zingen, denk ik.
3: Ja.
0: Dat weet ik niet.
3: Dat is een goede vraag. Ik heb wel een paar liedjes die ik wel heel tof vind om te performen. En waarvan ik echt wel met hart en ziel dat probeer dan uit te dragen

0: die tekst die je daarin...
1: Dragen ze het leven van je, de muziek?
0: Ja, je zou het wel kunnen zien als een soort dagboek, ja.
1: Zijn er nog geen tranen te trekkers voor jezelf? Of?
0: Nee. Nee, okay. Nee, ik heb alleen al zo vaak gezongen. En, ik moet wel zeggen dat er wel liedjes zijn. Niet veel, maar 1 of 2 liedjes waarvan ik wel... op het moment dat ik ze schreef, dat het wel even slikken was, zeg maar. Ja zeker. Ja,
1: maar dat is ook een manier om je te kunnen uiten.
0: Zeker. Dan komt het echt van diep en dan schrijf je over je eigen emotie.
1: Het is toch heerlijk dat je op die manier kan uiten.
0: Het is een blessing. Absoluut.
2: Ja, want het is dan ook wel wat je al zegt van met schrijven emotioneel, maar dan heb je ze zo vaak gedaan, dan kan je dat een beetje loslaten. Ja. Dat is natuurlijk een blessing en een curse. Ik gaf jij toen ook wel het compliment van... Je voelt ook wel dat het echt is wat je zingt. Je bent niet helemaal kwijtgeraakt van ik heb het 10 keer gedaan, dus dan voel ik het niet meer. En dat is natuurlijk het mooie dat je eigen repertoire hebt.
0: Ja, ik voel ook altijd nog wel op het moment dat ik het zing, verbinding met de tekst die ik zing. Ja.
2: Ja, en zijn er dan periodes waarin je dan denkt van nou, dat vind ik dan, dit raakt me dan nu weer meer omdat ik in die fase zit? Of zijn er liedjes die je denkt, ja, die resoneer ik niet meer mee en zing je die dan nog?
0: Ik zing eigenlijk sowieso al mijn liedjes nog. Wat was jouw eerste vraag? Sorry.
2: Nou, god, dat moet je me niet vragen, hoor. Weet jij nog, Boudewijn?
1: Nee.
2: Ja, we zijn het allemaal kwijt.
1: Maakt niet uit.
0: Oh nee, ik weet al wat ik wil zeggen. Het zijn meer momenten, zeg maar. Het zijn niet periodes, maar het zijn momenten dat ik in één keer weer een soort van...
1: Je hebt niet één groot trauma, gelukkig.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Gelukkig,
0: nee, precies.
1: Dat zijn we er gelijk bij.
0: Want
1: dat zou wel kunnen.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Hey, maar je treedt op hier in Gouda, begrijp ik?
0: Ja, onder andere.
1: En wanneer doe je dat dan? Bij Koningsdag? Of,
0: Eigenlijk probeer ik elke week 1 of 2 keer of soms 3 keer wel op straat te spelen.
1: Oké, en daar heb je vergunning voor, of niet? Moet je dat hebben hier eigenlijk in Gouda?
0: Volgens mij niet. De politie komt vaak langs en dan zwaai ik netjes en dan... hoor ik niks.
2: Laten we dat in het midden dan.
1: Maar het is gewoon leuk. Weet je, een draaiorgel mag ook. Dus waarom?
2: Hem vervangen voor draaiorgels. Daar stem ik voor.
1: die heb je toch niet voor je deur.
2: Andersom, staan. Draaiorgels vervangen voor hem. Zullen we anders gaan?
1: Ja,
2: laten we
1: eerst maar luisteren.
2: Lekker gaan dan.
0: Ja, leuk.
1: Hoe heet je eerste nummer?
0: Something Good for the Music.
2: Oké, mag gaan staan. Dan zet ik even de microfoons weer zoals die horen. Dat je hem op je gitaar en de zang hebt. Dan gaan we on the spot dat allemaal even fine-tunen. Ik moet deze even verder naar achter. Zodat hij met zijn mond... Ja, je zingt vrij hard, hè? Dus je kan... Als je zover bent...
0: Yes,
2: gaan we?
0: Let's go.
1: Boy, nu is voor jou.
0: Toppie.

0: De zaal gaat los.
1: Ja.
2: Helemaal goed.
1: Er
2: zitten
1: te weinig mensen om het applaus goed te laten doorklinken. Maar hell yeah. Nice. Heel goed. Hey, je hoort ook wel een stukje die rap ervaring er ook wel een beetje in, hè?
3: Ja, dat is wel, ja. Ja.
1: En dan weer die kop. Och. Ja, mij heb je hoor, maar dat goed.
3: Tof. Ik waardeer het.
1: Lekker hoor.
2: Hey, hoe oud is dit? Wanneer heb je dit geschreven?
3: Ik zing zeg maar in het stukje rap zing ik van Although I'm 37. Dus ik was 37.
1: Okay. Ja. Ik dacht, dan ga je me elk jaar aanpassen, maar dat...
3: ja, dan ruimt het niet meer. Ja. En dan blijft het dagboekgehalte blijft ook een beetje soort bestaan. Dus dat vind ik wel leuk.
1: Ja. Dus ja. Ben je straks 80 en dan zing je, although I'm 37, weet je wel.
3: Precies, je bent zo oud als je voelt, toch?
2: Ja. Het was Sinatra niet, when I was 21.
3: Oh, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen, ja. Dat hoef ik niet te zeggen.
2: Hé, dat is mooi, dat is leuk. Ik zie je wel staan op een festival.
3: Oh, tof.
1: Echt, hè?
2: Ja, dat meen ik. En weet je, nou goed, ik ben zelf, ik hou van kleine festivals.
3: Ja.
2: En ik weet er toevallig eentje in Twente. Oh, zou toch? Jij het heel goed kunnen doen, denk ik.
3: Ik sta heel erg voor open.
2: Dus, nou, ik zou je het adres wel zo.
1: Ja, ik denk gewoon lekker een beetje brutaler worden. Want,
2: het leuke, sowieso is het veel leuker voor je als publiek. Want bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk tegenwoordig de Schelling. Wat er natuurlijk mega is geworden. Oerol.
3: Ja.
2: Maar er zijn in Nederland een heleboel kleine festivals. Nou, dit is in Diepenheim. Het is een dorpje geloof ik van 4000 mensen. Maar die hebben jaarlijks zo'n onwijs leuk festival. Maar daar komen ook maar een paar honderd mensen.
3: En dat,
2: en dat is verdeeld over het hele dorp. Het is ongelooflijk leuk. Ja, maar ook leuk. Om je ervaring op te doen.
3: Ja, tuurlijk.
2: En zulke soort dingen werken daar.
3: Ja, gaaf.
1: Hartstikke leuk. Ik wil er eigenlijk nog wel eentje horen.
2: Ja, ik wil het. We hebben nog even de tijd. Dus wat wordt je tweede nummer?
3: Even kijken hoor. Dan moet ik even nadenken.
2: Dat is live, hè? Dat is live.
1: Ja, je benoemt je nummers nooit als straatmuzikant.
3: Nee, precies.
2: Dat is nummer 2 krijgen we nu.
1: Ja, nummer 2 met een melodie en een gitaar. Toch?
3: Got my feet from solid ground into the water. Dat is een beetje een lange titel, maar
2: Nou, je hebt 6 minuten.
3: Transformatie, oké. Okay, maar gelukkig.
1: Kijk.

0: Mooi hoor, leuk.
1: Ja, prachtig.
2: Dank.
1: Wat was de inspiratie hiervoor?
2: Ja, eigenlijk is het een sprookje van iemand die van een landmens in een watermens verandert. Maar het gaat eigenlijk over transformatie. Dus dat je door de dingen die je in je leven meemaakt een andere / betere versie van jezelf kan worden. En kan groeien en misschien soms zelfs verbaasd gaan staan over jezelf, wat je bereikt in het leven.
1: Heet dat dan ook volwassen worden?
2: Ja. Ja.
3: Ja. Misschien mentaal ook gewoon.
1: Ja, ja,
2: ja,
1: ja,
2: ja, ja, ja, ja, zeker.
1: Ja, precies. Zeker. Dat heeft niks met 16 jaar te maken of 20 jaar te maken.
2: Nee, klopt.
1: Maar met leven te maken.
2: Yes. Ja. Ik heb jonge mensen ontmoet die heel wijs zijn. Ja. En bedoel, dat heeft inderdaad niks met leeftijd te maken.
1: We gaan straks verder met jou praten. Want het eerste uur is afgelopen.
3: Ja.
1: En wij gaan zo naar het tweede uur.
3: Ja, nou,
1: zeg af vanzelf.
3: Ja, dan is in één keer alles stil op de radio. Dan krijgen we de...
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
5: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
4: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Halberstad.
8: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
9: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Pa-da-pa-pa-pam. Dat was Boudewijn. Je luistert naar Radio Totaal Normaal, programma over stigma's, maatschappelijke onderwerpen, stigma's en taboes. En ik zei stigma's al, maakt niet uit. Programma daarover. En we hebben het vandaag over ADHD. En we zitten in het tweede uur. En we hebben in het vorige uur hebben we het gehad over balans digitaal. Voor ouderen, een ouderenvereniging. En we hebben geluisterd naar de zwoele gitaar en zangtonen van Mark. En die gaat hopelijk nog wel wat voor ons spelen. En we hebben in het tweede uur hebben we Paul Bremmer, vitaliteitsdeskundige gespecialiseerd in ADHD. Hij is een soort ADHD-coach. En we hebben een ervaringsdeskundige ADHD. Want we kunnen natuurlijk wel coaches en verenigingen interviewen. Maar ja, ervaring is natuurlijk ook heel leuk om de persoonlijke stuk te horen. Al hoor je ook dat mensen die voor de verenigingen werken zelf vaak toch ook wel ervaringskundig zijn. Maar goed, dan gaan we Leon spreken. En ja, hopelijk nog Mark. En nou, Boudewijn?
1: Ja, ik ben een beetje laat.
0: Hij kwam aangesjeefd. Ik denk, de luisteraar hoort het vast niet, die pop-op, omdat hij niet van jou was. Maar hij is er weer.
1: Ja,
0: we gaan even muziekje in en dan gaan we verder met de tweede uur.
1: Helemaal goed.

0: Oh, ja, ja. Toch? Ja,
1: heel goed. Heel ja, goed. Ja, heel goed. Ja.
0: Nee, weet hij.
1: Return to the Innoficence.
0: Ah, ja. Oh, ja, ja, ja. Dus dan snap ik hem toch eerder. Maar ja, deze ken ik dan weer wel, hè, Boudewijn?
1: Ja, heel goed. Ja, je gaat mee te neuren.
0: Ja, ja, ja, dat snap ik
1: wel. Kom je een beetje tot rust?
0: Hé. Het is ook een beetje omstandigheden, hè? Dat is niet...
1: We gaan gewoon verder.
0: Ja, laat maar gewoon, inderdaad.
1: Ja, onze derde gast.
0: Ja, Paul Bremmer. Hij liep zelf tegen zijn eigen ADHD aan en besloot jongeren te gaan helpen. En ook volwassenen die dezelfde dingen ervaarden. En daardoor heeft hij ADHDoen opgericht. Waarvan hij coach is en wat hij mensen kan leren en hoe hij tot het punt is gekomen, horen we graag van hem. Dus aan de lijn Paul Bremmer, vitaliteitsdeskundige, gespecialiseerd in ADHD. Nou, een hele mond vol. Hallo Paul Bremmer.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, bedankt voor dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, ik vind het leuk om te doen. Het is de eerste keer voor mij op de radio.
0: Kijk,
1: nou, die doorbraak.
0: Voor alles een eerste keer, toch?
1: Je doorbraak volgende keer bij Op 1 of...
0: Ja, toch? Ja, dan ga je snel de ladder op als je bij ons begint.
2: Maar, dat is een grote droom, ja.
0: Zonder gekheid, hoor. Vitaliteitsdeskundige, wat in vredesnaam is dat?
2: Ja, vitaliteitskundige, dat is een vak.
0: Oh, het is geen deskundige, het is kundige. Vitaliteitskundige.
2: Ja,
0: oh.
2: Ja, het verschil tussen deskundige en kundige is dat een deskundige het heeft ervaren en een kundige heeft ervoor geleerd.
1: Oké, jij hebt ervoor geleerd.
2: Ik heb ervoor geleerd, ja. En het vak is in het leven geroepen door Kennisinstituut van Vitaliteit Chivo. Dus dat is een aanrader om te volgen. Zij zijn heel goed thuis in de wetenschappelijke literatuur rondom vitaliteit. En hebben daar hele gedegen opleiding over van gemaakt.
1: Ja.
2: En die heb ik gedaan.
1: Mm-hmm. En wat heb je geleerd? Ja, wat ga je daarmee doen?
2: Vitaliteit, ja, dat ga ik nu uitleggen.
1: Ja.
2: Vitaliteit is natuurlijk, dat wordt heel vaak geassocieerd met fitness of met gezondheid. Maar dat is in principe vanuit de wetenschap niet per se hoe het wordt uitgelegd. Het wordt vooral, de meest herkenbare definitie is dan levensenergie. En de definitie die we gebruiken is eigenlijk de energie voelen, je energiek en alert voelen om zelf gekozen doelen na te streven. En dus dat gaat eigenlijk over zelfontplooiing. En dat je gewoon zin hebt om je bed uit te komen. Dat je het gevoel hebt dat je een leven leidt dat de moeite waard is. Dat je jezelf de moeite waard vindt, dat anderen jou de moeite waard vinden. En dat eigenlijk waar vitaliteit om draait.
1: Ja.
0: Oké.
2: En om hem te koppelen met ADHD. Ja, je kunt ADHD vanuit een vitaliteitsbril natuurlijk zien als een aangeboren moeilijkheid met vitaliteit. Met het leven van een goed leven. Heel veel mensen met ADHD voelen zich niet de moeite waard. Of hebben niet het idee dat hun leven de moeite waard is. Want in de basis is ADHD te zien als een motivatieprobleem. En dat is eigenlijk precies waar vitaliteit om draait, om motivatie.
0: Oké, ja, kijk, want... motivatieprobleem, dat hebben we nog niet gehoord in het vorige interview. Ik heb ook wel eens gehoord, motivatie bestaat eigenlijk niet, pas wanneer je resultaten boekt.
2: Oké, okay, ja.
0: Wat zou je daarover zeggen?
2: Motivatie bestaat wel. Het is natuurlijk de vraag wat je ziet, hoe je de motivatie definieert. Maar wat je zei... je had nog niks gehoord over ADHD is een motivatieprobleem.
1: Ja.
2: Hebben we het al gehad over executieve functies, denk ik?
0: Nee, daar zijn we niet aan toegekomen.
2: Oké, dan kan wel wat uitleggen
0: over
2: hoe ADHD werkt. Het is in de basis, zou je ADHD dus kunnen zien als een motivatieprobleem? Dat bekijkt zo. Eigenlijk alles wat we doen is motivatie gedreven. Links of rechtsom is motivatie gedreven. En dat komt omdat we eigenlijk ons hele leven... inrichten om onze basisbehoeften te krijgen. En dus je hebt in de basis eten en drinken en slaap. Maar je hebt ook psychologische basisbehoeften. En dus je hebt, en daar is eigenlijk waar de wetenschap van vitaliteit over gaat. Je hebt de psychologische basisbehoefte autonomie. We hebben allemaal een gevoel nodig dat we zelf aan het roer staan van ons eigen leven. Dat we eigen keuzes kunnen maken. We hebben de basisbehoefte aan binding, aan relaties. En we hebben de behoefte aan competentie. Het gevoel dat we ontwikkelen, dat we goed zijn in iets. En we hebben behoefte aan rechtvaardigheid. Het gevoel dat er eerlijk wordt samengewerkt. En dat zijn eigenlijk die vier psychologische basisbehoeften. Die maken voor een heel belangrijk deel onze motivatie uit. En dus alles wat we doen in het leven doen we links of rechtsom. Direct of indirect voor die basisbehoeften. Mm-hmm. En die basisbehoeften zou je kunnen zien als een taart. Taart is ook belonend. Nou, dat staat dan over eten natuurlijk. En iemand met ADHD, vergeleken met iemand zonder ADHD. We kunnen allebei naar zo'n taart toe lopen. Dan hebben we natuurlijk... We zijn gemotiveerd, want we willen die taart hebben. Maar dan moeten we een bepaalde handeling voor doen. We moeten namelijk naartoe lopen. En hoe beter je die taart voor je ziet, hoe makkelijker je daar naartoe loopt. Hoe beter gemotiveerd je bent. En je zou ADHD kunnen zien alsof je je bril niet op hebt naar de toekomst. Alsof je die taart, zeg maar, die wat verder weg in de tijd staat, dat je die niet goed kunt zien. Dus iemand die geen ADHD heeft, die houdt die taart scherp. En die... Ja, die kan dan wat makkelijker koers houden. Die kan zich wat makkelijker blijven motiveren om uiteindelijk het stappenplan naar die taart toe te volbrengen. En uiteindelijk die taart op te eten. Terwijl iemand zonder ADHD, ja, die zijn bril niet op heeft, die raakt wat makkelijker afgeleid halverwege. Of die ziet niet eens waar hij naartoe moet lopen. Die verliest overzicht, verliest motivatie. En dat is eigenlijk wat we impulsiviteit noemen.
0: Ja, ik wou net zeggen, zeg maar, een kwestie van prioriteiten kunnen stellen en dat kunnen overzien. Daardoor gericht blijven op wat je wil bereiken. Dat is gewoon erg lastig. Als ik het een beetje zo goed begrijp. Ja, het is een grappige over taarten beginnen. Ik moest even kijken van waar ga je nou heen met dit verhaal. Maar ik snap ook wel wat je zegt. Die basisbehoeften, deel daarvan probeer dus met de coaching op te lossen. Want u bent zelf ook ADHD'er, had ik begrepen.
2: Ja.
0: Is dat dan ook de hele reden geweest dat u dit hele... dit bent gestart om vitaliteitskundige te worden, zeg maar?
2: Ik liep zelf er tegenaan dat ik moeite had met de richting vinden in mijn leven. Dus moeite om keuzes te maken. Dat is ook, veel mensen met ADHD vinden dat ook best wel lastig. Dus er zijn natuurlijk allerlei dingen zijn interessant. En het duurt niet al te lang voor de interesse weer over is en er weer iets nieuws voorbij komt.
1: Yeah.
2: Ik was ook veel aan het zoeken. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd als landschapsarchitect, maar daar heb ik niks mee gedaan. Ik was ook erg onzeker. Ik twijfelde aan mezelf. Dus ik had ook mijn interesse in de fitness. Dus toen dacht ik, dan ga ik maar iets met fitness doen. Uiteindelijk was daar het plafond ook redelijk snel bereikt. Dat vond ik niet meer uitdagend. Toen was ik weer zoekend. En op een gegeven moment kwam ik voorbij de opleiding vitaliteitskunde. En daar heb ik zo ontzettend veel geleerd over mezelf. Want de opleiding kun je zeg maar soort of zien als... Je wordt expert in het begrijpen van die vier psychologische basisbehoeften. En dat zijn eigenlijk vier taarten. Alleen dan is het natuurlijk een stuk complexer.
0: Ik krijg echt zin in een taart van jou, ik weet niet.
2: Ja, dat snap ik. Maar goed, dus je wordt expert in die vier psychologische basisbehoeften. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf heel goed leert kennen. Dus je leert wat je wil en wat je waarden zijn en zo. Dus autonomie. Je leert ook jezelf accepteren. Je authentieke zelf accepteren. Dat is ook allemaal autonomie. En je leert ook wat je nodig hebt in relaties en hoe je daarmee om kunt gaan. En ook hoe je jezelf eigenlijk misschien wel blijvend kunt motiveren door jezelf te ontwikkelen in plaats van continu iets nieuws te doen. Dat is dan competentie. En je leert jezelf accepteren als gelijkwaardig mens. Dat gaat dan over rechtvaardigheid. Dus ik leerde heel veel over mezelf. En ik vond het natuurlijk allereerst heel interessant. Dat past ook bij mij. Maar ook omdat ik eindelijk leerde zeg maar hoe ik mijn eigen koers kon bewaken. En mezelf tevreden kon houden in die koers.
0: Ja, ik hoor natuurlijk inderdaad een heel klassiek verhaal vertellen van mijn interesses liggen hier. En dan ga ik weer wat anders doen. En dan ga ik weer daarheen. En dan ga ik weer daarheen en daarheen. En toen uiteindelijk beland je in een soort van nieuwsgierigheid naar zelfontwikkeling. En dat leerde je eigenlijk om door je te verdiepen in iets. In plaats van elke keer wat nieuws te zoeken wanneer je verveeld raakt. Om dan toch op koers te blijven. En juist heel veel meer kennis op een bepaald gebied op te doen. Eigenlijk heel mooi dat zo gelopen is dan. En eigenlijk vanuit eigen nieuwsgierigheid, waardoor je nu andere mensen kan helpen.
2: Ja, en dat stukje andere mensen helpen. Ik realiseerde dat mijn symptomen gewoon minder werden. En ik heb ook bij psychologen gezeten en dat was het heel veel praten. Vooral veel mijn zorgen op tafel gooien. En die gesprekken, die weet ik niet per se of die me heel veel opleverden. Het was vooral heel veel... Ja, wat me bezig hield op tafel leggen. En een van de dingen, een van de dingen die we voor het gesprek hadden besproken, ook even kort, was: wat is het verschil met de GGZ? Een verschil met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie is dat bij cognitieve gedragstherapie, waar ik twee trajecten heb doorlopen, legde ik mijn gedachten op tafel en gingen we daar dan over praten. Alleen, mijn probleem was niet dat ik niet heel goed kon nadenken, want ik kon heel goed nadenken. Ik kon heel goed mijn zorgen allemaal bedenken en zo. Maar het probleem was alleen dat ik niet wist wat ik ermee moest doen en hoe ik ermee om moest gaan in de praktijk.
0: Ja, dan zeggen ze altijd erg voor je en dan komen ze niet met een oplossing, zeg maar dat.
2: Nou ja, precies. En een van de problemen met ADHD is ook emotieregulatie. Dus ik voelde me dan negatief en dat probeerde ik dan woorden te geven. En in plaats van dat de therapeut mij ging begeleiden in mijn woordenbrei en ik leerde van wat ik daarmee kon en mee kon doen in de praktijk, werd eigenlijk die brei alleen maar groter, werd het alleen maar ingewikkelder.
1: En je werd zelf aan het werk gezet van je zoek het zelf maar uit, of kreeg je dat niet?
2: In zekere zin wel, ja.
0: Alleen begrip, daar kom je natuurlijk niet.
1: Nee, maar ik heb een beetje het gevoel, je hebt 3 of 4 specialisten gesproken. Die wisten allemaal niet wat je had, tot je op dit punt terecht kwam. En toen ging het licht aan.
2: Ja, en het grote verschil is dus eigenlijk, hè, om het even, waarom ik het vanuit een vitaliteitsperspectief benader, is over ADHD is heel veel bekend. Maar er is eigenlijk nog veel meer niet bekend. Mm-hmm. Er zijn heel veel theorieën, verklarende theorieën over wat ADHD is. Er zijn natuurlijk steeds updates over hoe je het diagnosticeert. Mm-hmm. Heel veel mensen vallen ook buiten de boot. Er zijn ook mensen die worden gediagnosticeerd die het niet blijken te hebben. Dus het is heel complex. Ja. Maar het lost ook niets op. Nee. Maar er zijn wel, en dat noem je transdiagnostische factoren. Dat zijn zeg maar psychologische eigenschappen van mensen die gelden voor ieder mens, ongeacht wat je hebt. Ja. En dat zijn die psychologische basisbehoeften. En die zijn bewezen effectief. Ja. En eigenlijk gaat dat, als je het simpel uitlegt, gewoon over het leven van een betekenisvol leven. Dus het nastreven van doelen die echt bij je passen. Ja. Waar je zin in hebt om je bed vooruit te komen.
0: Ja, en jij hebt het dan over misdiagnoses. Dat werkt natuurlijk twee kanten op. Het kan natuurlijk ook andersom. Er zit natuurlijk ook heel veel overlap met ADD en andere kwalen. Zijn er bekende diagnoses die... of zijn er diagnoses die bekend hand in hand gaan met ADHD, of je weet?
2: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk de angststoornissen die heel veel voorkomen bij ADHD. Die wat mij betreft heel erg direct te maken hebben met emotieregulatie. Dus de moeite om om grip te hebben op je emoties. Want dat kan natuurlijk heel gauw angst worden of paniek. Je ziet ook dat er overlap is met autisme.
0: Borderline.
2: Ja, depressie, borderline inderdaad. Borderline wordt heel vaak verward met ADHD. En ik zie eigenlijk een beetje borderline als een soort of heel contextspecifieke ADHD. Dus heel veel moeite met emotieregulatie, maar dan echt heel specifiek in relaties. En dus dat wel veel moeite met impulscontrole en zo, maar dan... Ja, dan lijkt dat verder in het leven eigenlijk allemaal mee te vallen. Maar dan leidt het heel veel conflict in relaties zelf. En dan heb je natuurlijk nog burn-out en depressie. En burn-out en depressie zijn interessant. Omdat dat eigenlijk precies het tegenovergestelde is van vitaliteit. Dus op het moment dat je een leven leeft dat de moeite waard is, daarvoor ga je aan. Als je dat niet hebt, omdat je eigenlijk tekort aan basisbehoefte hebt, of psychologische taart als je het zo wil noemen... dat gaat je brein uit. En dat eigenlijk zijn dat depressiesymptomen.
0: Ja, het is wel heel interessant. Ik heb dan zelf ook gediagnoseerd ADD. En ik kwam er eigenlijk pas sinds ik goed ingesteld werd op medicatie achter. Dat ook dopamine-regulatie echt een grote factor was van die problematiek. En dat wist ik niet eens. Ik bedoel, is dat bij jou ook bekend?
2: Ja. Zeker. Ja, dopamine gaat over motivatie. Ja, dus de dopamine komt eigenlijk vrij in anticipatie op de taart, als je het zo wil noemen. Dus je ziet de taart staan en als die taart de moeite waard is, dan komt de dopamine vrij. En die dopamine die drijft je naar de taart toe. En als je dus, een van de hypotheses is inderdaad een dopamine tekort in de hersenen, beschikbare dopamine tekort. En als je daar dus minder van hebt, dan ga je minder snel aan van dingen. Dus dat vind je vaak lastiger, vooral bij dingen bij beloningen die niet direct zichtbaar zijn. Dus die nog verder weg liggen in de toekomst.
0: Of je zoekt dus het extreme op. Ja.
2: Ja, en dan ga je extreme opzoeken en je bent impulsiever. Dus dingen direct voor je neus zijn aantrekkelijker. En als je dat natuurlijk een leven lang hebt, als kind al, en je wordt daar vaker om afgewezen. Maar je hebt ook meer moeite om jezelf te begrijpen. Want dat maakt het natuurlijk ook wat ingewikkelder om een stevige, stabiele identiteit op te bouwen. Want eigenlijk is een identiteit gewoon een hele solide set aan gedragingen ja, die toch ook wel samenhangen met hoe goed je in staat bent om beloning uit te stellen. Zingeving, zeg maar.
0: Ja, en als dat in je brein natuurlijk al niet werkt, is het alleen maar een kwestie van snappen hoe het werkt natuurlijk.
2: Precies, dan is je identiteit ook snel. Dat zie je heel vaak bij... Ja, want heel veel kinderen, volwassenen eigenlijk, die als kind dus ADHD hadden, weten niet goed wie ze zijn in deze maatschappij. En dat maakt het, naast het feit dat ze moeite hebben met impulscontrole, ook extra moeilijk om gewoon doelen te kiezen die bij je passen.
0: Ja.
2: Heel veel mensen met ADHD zijn veel sneller geneigd om zich aan te passen, vanuit schaamte bijvoorbeeld.
0: Ja, en ik hoorde jou over motivatie praten en ik denk dat ieder mens daar ook wel enigszins mee struggelt. En jij zegt, ja, er is wel motivatie, daar geloof ik wel in. En zeg maar, als jij een nieuw doel wil bereiken, hoe zorg je voor motivatie dan? Ik denk dat we dat allemaal wel willen weten.
2: Ja, zorg dat het relevant genoeg is. Waarom wil je dat doel bereiken? En op het moment dat het antwoord is, omdat ik daar veel geld mee verdien, of omdat ik me graag wil aanpassen aan anderen, zodat ze me leuker vinden of zo, dan is de motivatie waarschijnlijk van korte duur. Nou, want dan heeft het niks te maken met zelfontplooien.
0: Maar stel sporten bijvoorbeeld, waar je misschien een hekel aan hebt, en je denkt, ik moet toch even een keertje gezonder gaan leven. Het is iets wat niet per se heel leuk is. Maar je moet jezelf wel zo ver krijgen. Hoe ga je dat dan aan? Dit is dan inderdaad wat je zegt, je moet ook überhaupt iets hebben wat bijdraagt aan daadwerkelijke kwaliteitsverbetering in de core. Maar zoiets als daadwerkelijk gezonder leven of beter eten, noem maar wat.
2: Het mooiste zou natuurlijk zijn als je iets kunt kiezen wat je leuk vindt. Dus als je een sport kunt doen die je leuk vindt. Nou, voor sommige mensen betekent dat ze relatief vaak van sport moeten wisselen, omdat ze gewoon houden van variatie. En voor mensen met ADHD bijvoorbeeld zou ik zeggen, maak gewoon een lijstje van 4 sporten en rouleer dat bijvoorbeeld. En als je het aan die basisbehoefte wil toetsen, autonomie zou zijn, ja, wat vind ik zelf leuk of wat vind ik zelf belangrijk of op welke manier wil ik dat zelf doen. En dus je hebt ook mensen die vinden misschien sport helemaal niet leuk, maar die vinden het wel belangrijk om dat samen met vrienden te doen bijvoorbeeld. Dus dat zou een groepsport leuk kunnen zijn. Dus het idee is eigenlijk dat je heel goed op zoek gaat naar op welke manier je het kunt inrichten zodat het echt bij je past en vooral afblijven bij de doelen die je doet omdat je het gevoel hebt dat het moet. En want dat werkt dus niet op de lange termijn en al helemaal niet voor een laag dopamine ADHD brein.
0: Ja, dus als ik het eigenlijk zo hoor, eigenlijk best wel goede, die psychische basisbehoeften, die autonomie, binding, competentie, rechtvaardigheid. Als je daarin tapt, als redengeving voor hetgeen wat je wilt doen, dan ontstaat die motivatie. Zoals dus inderdaad van, stel je hebt een hekel aan sporten, maar er zitten leuke mensen daar op die sport, dat dan al de motivatie kan geven. Je moet natuurlijk wel de eerste stap eerst nemen, dus... Maar ik denk dat best wel een hele goeie is wat dat betreft, als ik dat zo hoor.
2: Ja, nou ja, jij zei net ook van, ik geloof niet in, of misschien geloof je niet in motivatie. Het is wel belangrijk misschien om dat even uit te leggen.
0: Nou, ik zei dat het niet bestaat tot je resultaat gaat zien, zeg maar. Dus die eerste stap om dat te gaan doen, dan denk je van ik wil gespierd worden, want misschien geen goeie, maar...
1: Nee. Ik zou een ander voorbeeld
0: nemen. Nou, Boudewijn, help me even welk voorbeeld moet ik nemen.
2: Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Maar wat je bedoelt hier is intrinsieke motivatie. En dat betekent eigenlijk dat je het gewoon leuk vindt. Alleen, niet al onze motivatie komt voort uit het feit dat we het leuk vinden. Soms vind je het gewoon belangrijk.
1: Ja.
2: Maar dat was nog motivatie. Want als je niet gemotiveerd bent, dan is eigenlijk gewoon de conclusie heel simpel. Dan doe je het niet. Niemand. Als je niet gemotiveerd bent, doe je het niet. Dus zelfs als je discipline moet inzetten, dan is er uiteindelijk alsnog voldoende reden om het te doen. Alleen je doet het niet automatisch.
0: Ja,
2: en vooral dat stukje... Het op basis van discipline doen, daar hebben veel mensen met ADHD dus moeite mee. Omdat ze dus, ik zou het zo kunnen zeggen, dopamine missen om iets te doen wat niet direct bevredigend is.
1: Om over die drempel te komen.
2: Om over die drempel dus te komen. Maar dat is wel motivatie.
0: Ja. Dus het doel moet dusdanig duidelijk zijn dat je, ondanks dat je het wel of niet leuk vindt, dat je dat in ieder geval duidelijk genoeg voor jezelf hebt, dat je dan al dan niet met discipline genoeg reden vindt om het te doen. En dan daarbij hoort niet dat je dat per se dan leuk hoeft te vinden. Oké, fair enough.
2: Het verhaal moet wel stevig genoeg zijn. En dan komen we bij identiteit uit. En dus als jij weet wie je bent, je weet bijvoorbeeld dat je het belangrijk vindt voor je gezondheid, omdat je een fitte vader wil zijn en je hebt dat verhaal heel fit of heel stevig staan, dan kun je ook wel iets doen wat je niet per se leuk vindt. En dat is eigenlijk identiteit. En een van de belangrijke problemen die ik zie bij mensen met ADHD is dat ze, omdat ze zichzelf al zo lang aanpassen, eigenlijk gewoon helemaal niet goed weten wie ze zijn. En dus heel veel doen vanuit schaamte. Mm-hmm. Dus zichzelf aanpassen, hun ADHD-symptomen onderdrukken. Of doen omdat, ja, als je je eigen verhaal niet op orde hebt, loop je natuurlijk het verhaal van een ander aan. En dan zie je online heel veel voorbeelden van mensen die strakke sixpack hebben. Of een hele dikke auto rijden. En heel veel mensen met ADHD zijn toch geneigd om dat soort doelen na te streven. En dat doen ze voor een paar maanden. En dan stopt dat weer. En dan voelen ze zich weer schuldig. En, nou ja, en dat is dus waarom het vitaliteitsperspectief zo belangrijk is. Want eigenlijk, als je het vergelijkt met de GGZ, een vitaliteitskundige is relevant als motivatie het verschil maakt. En heel veel trajecten in de GGZ zijn niet effectief, omdat ze zich richten op het aanleren van skills, van vaardigheden.
1: Ja, sociaal.
2: Waar eigenlijk geen één ADHD erop zit te wachten. En dus plannen, ja, je leert dat. Ik weet niet of jij de ervaring mee hebt, maar drie weken stop je daar weer mee. Ik in ieder geval wel.
0: Ja,
1: ja, zeker. Dit kennen we, ja.
2: Dus het idee van vitaliteitskunde is, en ik bedoel, ik weet ook dat binnen de GGZ heel veel methoden zijn die wel effectief zijn, en dat het wel meer is dan wat ik nu net opnoem. Maar ja, een van de vragen was die ik had gekregen, was leg er een verschil uit tussen de vitaliteitskundige en de reguliere trajecten eigenlijk. Dan zou ik zeggen dat dit het verschil is. Dat we echt gaan kijken naar iemands persoonlijk
1: verhaal. Maar eventjes concreet, hoe komen mensen bij jou?
2: Ja, hoe ze bij mij komen?
1: Ja.
2: Eigenlijk meestal via Instagram. Ik heb een Instagram account en ook via. Dus uiteindelijk zijn natuurlijk
0: Paul.Bremmer is de Insta, hè?
1: Ja.
0: Want wat doe jij exact als coach? Want je bent de coach. Deed je digitaal, hè?
2: Ja. Soms ook fysiek, maar meestal is online, ja.
0: En hoe ziet dat programma van jou eruit?
2: Ik heb een model. En dat model dat heeft eigenlijk drie perspectieven op ADHD. Ik noem het een doenprobleem. Dat is de klassieke benadering. Hè. We weten wel wat we moeten doen, maar we doen het niet. Dus het doenprobleem. Het voelenprobleem. En dat gaat dan iets dieper over het verhaal wat ik net eigenlijk uitlegde. Emotieregulatie en vooral ook begrijpen wat je wil en nodig hebt. En dan heb ik het zijnprobleem. En het zijnprobleem dat gaat over dat je weet wie je bent. Dat je begrijpt wat jij voor persoon bent. Dat je jezelf ook niet hoeft aan te passen. Maar dat je vooral kijkt naar waar je goed in bent in plaats van waar je slecht in bent. En dus het is doen, voelen en zijn. En doen, voelen en zijn vormen eigenlijk drie domeinen. En als iemand binnenkomt, nou, dan probeer ik eerst de wens scherp uit te kristalliseren. Dus wat wil jij eigenlijk? En niet zomaar zeggen van ik wil van mijn ADHD af. Maar wanneer heb je echt een goed leven? Hoe kunnen we daar een mooi doel van maken? En dan heb ik vragenlijsten en die toetsen eigenlijk op basis van doen, voelen en zijn. Waar ze concreet even aanlopen in het leven.
1: Maar hoe word jij benaderd? Door wie word jij benaderd? Hoe komen ze bij jou terecht?
2: Wie? Ja. Door mensen met ADHD.
1: Vinden ze jou? Want die zijn eerst bij de GGZ geweest.
0: Nou, hij zegt Instagram, hè?
1: Ja.
2: Of via Instagram.
0: Ja. Ja.
2: En ik heb ook wel mensen die eerst bij de GGZ geweest zijn, zeker ja.
0: Ja, en hoeveel weken doen jullie dat? Want je hebt dan die drie model met drie van die doelen. Even praktisch, we hebben niet heel veel tijd meer. Kan je soort van samenvatten hoe dat programma er dan uitziet qua hoe vaak, wat kost het, et cetera?
2: Het zijn 12 sessies, 2 per maand. Ik verdeel het meestal in 3 blokken van 4 sessies. En ieder blok pakken we eigenlijk nieuwe set doelen of 1 doel. En dan gaan we daar heel gericht mee aan de slag. En het idee is dus dat we in de sessie doorgronden wat je nodig hebt en hoe je leven eruit ziet. En dat we altijd met een heel concreet plan naar huis gaan, zodat eigenlijk de kans vrij klein is dat je het niet uitvoert. Maar mocht er wel een kans zijn dat je het niet uitvoert, dan heb ik ook nog WhatsApp-contact. Er zit eigenlijk continu ondersteuning bij.
1: Mm-hmm.
2: Want het hoofddoel is dat je eigenlijk gaat ontwikkelen. En dat is natuurlijk het hoofddoel van vitaliteit. Je wil echt groeien.
0: Ja.
2: En dat traject dat kost inclusief BTW dat 363 euro in de maand.
0: Ja.
1: En het is 3 maanden?
2: 6 maanden.
1: 6 maanden.
2: Ja, 6 maanden. In de regel 6, maar het is in principe maandelijks opzegbaar.
1: En het wordt niet vergoed door de zorgverzekering?
2: Nee, helaas nog niet.
0: Daar ben ik
2: ook nog niet mee bezig geweest, maar dat is wel iets waar ik wel naar wil kijken. Ja.
0: Nou, dan weten we denk ik even genoeg. Als we meer willen weten, kan je dus naar Instagram van jou gaan, Paul.Bremmer. Je hebt ook een website, hè? Paul.Bremmer trouwens, moet ik zeggen.
2: Paul.Bremmer. En adeadoen.nl.
0: Adeadoen.nl. Nou, ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd. En de mensen die je helpt. Ik moet zeggen, ik denk dat het meer inhoudelijk is dan dat ik initieel dacht. Toen je zei, toen ik hoorde ADD-coach, ik denk dat je wel degelijk verstand van zaken hebt. En ook weet hoe je het dan aan moet pakken. En ik hoor heel veel goede dingen wat dat betreft.
2: Nou, dat is goed om te horen.
0: Ja,
1: ja, heel hartelijk bedankt.
0: Dank u wel.
2: Ja, graag gedaan. Succes nog.
0: Dank u, dag. Dit was Paul Bremmer. Ga naar de Instagram, paul.bremmer of adhddoen.nl. En we luisteren nog even naar Mark tussendoor.
1: Ga je gang.
3: Yes.

0: Ja, live muziek, jongen. Echt lekker, hoor. Hé, hey. Oh, blijft ook gewoon weer goed, hè? Maar ik hoorde heel veel, je hebt muziek in de kerk, daar begon je eigenlijk mee met gitaarspelen. Heb je dan ook wel een religieuze achtergrond? Ik hoor ook in de liedjes het Lord en zo. Is dat ook wel een stukje inspiratie voor je? Of,
1: Ja, ik heb wel zeker een religieuze achtergrond. Mijn vader is ook dominee, dus ik ben wel heel erg met geloof opgevoed, zeg
2: maar. Oké, dan wordt het kind ingeschonken, hè?
1: Ja. Okay. Ik zeg wel eens met de paplepel ingeslagen. Nee, ik heb daar wel heel erg mijn eigen manier in gevonden en mijn eigen wijze van denken. En ik heb me opengesteld voor ook andere denkwijzes. En,
2: maar dat had je vader ook al, of niet?
1: Mijn vader heeft wel echt het christelijk geloof.
2: Het padje.
1: Ja.
2: Maar hij heeft wel, althans, je hebt het misschien een manier van denken wel overgenomen. Of?
1: Ongetwijfeld, ja, zeker.
2: Je vader leeft nog, of niet?
1: Ja,
2: en heb je daar ook discussie over dan met hem?
1: Ja, we hebben wel eens een discussie.
2: En is dat leuk?
0: Ik wou net zeggen, is dat een vriendelijke discussie?
2: Maar over theologie kan je natuurlijk heel erg leuk discussiëren.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar het kan soms lastig worden als iemand set in het wezen is, weet je, als iemand gewend is een bepaald pad te bewandelen, is het lastig soms om dan open-minded te zijn. En
2: als je over dogma's gaat praten, dat zijn vaak
1: maakt
2: probleem.
1: Het lastig, hè? Ja,
2: want het geloof zelf kan een hele mooie, goede gesprekken voeren. Ja.
0: Oh, we gaan de gevaarlijke kant op. Nee,
2: dat vind jij een leuke kant.
0: Is ook. Ja, je moet ook gewoon kunnen. Je kan ook gewoon moet kunnen wisselen van... Sorry? Oké.
2: Okay. We hebben al een gast, maar die krijgen we niet aan de lijn. Het is een beetje jammer.
0: Ja, dat vind ik ook. We kunnen tussen...
2: Maakt niet uit, want we hebben nog genoeg op het programma.
0: Ja hoor, geen probleem.
2: Ja. Onze technicus zit mee in het praten. Ik weet niet, luisteraars.
0: Ja. De luisteraar hoort hem niet, maar wij worden soms een beetje afgeleid. Maar we gaan gewoon eventjes kijken wat we gaan doen. Ik denk, we kunnen even naar een gedicht gaan.
2: Precies, we gaan het doen. En dan gaan
0: we
2: hebben live muziek, dus why not?
0: Ja, waarom niet?
2: Ja, top. Marcia, je had een mooi gedicht gemaakt.
0: Ja, ik had nog een gedicht. Meestal doen we het op het eind. Maar we kunnen improviseren hier in dit programma. Geen enkel probleem. Dan moet ik hem even zoeken. Waar hebben we dat ding? Je had hem ook, hè, Boudewijn? Ik ga even zoeken, hoor. Heel professioneel allemaal. Oké, ja. Ik heb het, hoor. Dat was, okay.
2: Luisteraars, daar gaan we.
0: Deze heb ik zelf geschreven.
2: Naar aanleiding van het onderwerp.
0: Naar aanleiding van het thema. Totaal geen ervaring mee. Kleuterklas heb ik hem genoemd. Een kleuterklas met...

0: dat in een echte noodsituatie, dat in een echte noodtoestand ik het oplos. Dankzij de juiste medicatie, therapie en gezonde manieren zoeken van sensatie, tekenen, schrijven of whatever creatief. Zo vindt het kinderklasje de vermoeide volwassenen ook wel een beetje lief. Je leert de goede kanten te zien van deze kinderklas en zou niet meer willen dat je anders was.
1: Mooi! Ja, maar ook een applausje.
0: Dankjewel.
1: We gaan even luisteren naar Bruno Mars.

0: Ja, luisteraars, dat was Bruno Mars met Talking to the Moon. Prachtig nummer.
1: Ja, zeker.
0: Nummer. Ik heb het wel vaak op mijn programma, maar misschien is het nooit opgevallen. Het is van een van mijn favorieten.
1: Oh ja, joh.
0: Ja.
1: Oh ja, joh.
0: Ja.
1: Nou. Ja. Wel rustig in liedjes trouwens, ja. Hè? Hij zei dat hij het expres had uitgekozen.
0: Ja, dat is een beetje om jou rustig te houden.
1: Om mij rustig te houden. Ja. We hebben het over ADHD. Laten we al die drukke mensen maar even even tot rust laten komen.
0: Hey, maar we hadden eigenlijk een gast uitgenodigd als ervaringsdeskundige. Maar die laat het een beetje afweten. Maar jij hebt ook ervaring hiermee.
1: Correct. Ja, van heel dichtbij hoor.
0: Van jezelf.
1: Ja.
0: Wanneer kwam jij erachter? Of wanneer werd de diagnose gesteld?
1: Het begon eigenlijk, dat is een heel lang verhaal, maar

0: ik probeer het samen te vatten. Het begon eigenlijk met diagnose, depressie en borderline. En dan ga je op een gegeven moment door de hele molen van welke labels kunnen we aan je plakken.
1: Hoe oud was je toen?
0: Volgens mij wist ik het al vanaf mijn 19. Ja, en toen was dat echt non-existent, want de andere dingen hadden veel hogere prioriteiten. Dus ik deed er eigenlijk niet zoveel mee. Ik heb dan wel... toen hebben ze dus ADD geconstateerd. Tegenwoordig is de DSM veranderd. Dus het is niet meer... Dus allemaal valt het onder ADHD, maar dan heb je binnenin dan categorieën zitten. Het is niet meer of dit of dat. Toen kreeg ik Ritalin. Nou, dat was vreselijk.
1: Maar even terug. Je zegt, 19 jaar was ik. Maar die jaren daarvoor had je natuurlijk symptomen daarvan.
0: Uiteraard. En eigenlijk pas sinds een paar jaar ben ik erachter hoeveel... ADHD me beïnvloed heeft.
1: Ja.
0: Ik zeg nu ADHD.
1: Hoe was dat voor je?
0: Om erachter te komen?
1: Nou, hoe waren die jaren? Kijk, dat is eigenlijk je puberteit, hè?
0: Ja.
1: Dan komt het los.
0: Je hebt toch het gevoel dat je denkt van waarom kosten dingen andere mensen minder moeite dan mij? Of is dit normaal? Je kent natuurlijk alleen je eigen hoofd. Dus je kan niet in iemand anders hoofd kijken. Maar school was echt ondraaglijk. Slapen was altijd al moeilijk. Het was een en al druk in mijn hoofd, waardoor ik heel veel stress kreeg ook en zo.
1: Kon je daarover praten?
0: Nou ja, ik wist niet beter. En anderen kenden mij ook niet anders. Het was niet, ik kom ook niet echt uit een gezin waarin dat dan heel normaal was. Gewoon mijn hele familie, niemand mankeerde iets. Ik doe het even met aanhalingstekens in de zin van, het was niet iets, het was geen taboe, maar ook niet dat iemand daar stil bij stond. Je leeft gewoon je leven en het zal wel.
1: Maar was je, rare vraag hoor, was je een vervelende puber? Oftewel was
0: ik vond het wel, maar...
1: Nee, maar goed. Was de aanleiding voor je ouders om daar extra aandacht aan te geven?
0: Nee, dat trilzieke was wel heel jong aanwezig. Door dat hele dopamine verhaal. Dat begrijp ik ook steeds beter nu ook. Daardoor deed ik dingen die eigenlijk niet zouden moeten. Maar dat kon ik heel goed verborgen houden. Dus ik denk dat mijn ouders vrij weinig hebben gemerkt. Behalve dat ik veel stress heb. Mijn momenten druk ben. Ik had dan bijvoorbeeld als ik liep met vriendjes, vriendinnetjes. En ik had een goede dag en ik was blij. Dan moest ik soort van mijn energie kwijt. En dan ren ik gewoon even op en neer. Om even een soort van, dan was ik echt even een
1: energie
0: soort van,
1: kwijt.
0: Ja, om het even en dan was, ja, dat doet ze vaker, weet je. En ADD kenmerkt zich vooral dat je druk bent in je hoofd en niet per se fysiek. Maar later, echt een jaar geleden of zo, ben ik gediagnosticeerd met ADD en ADHD. Wat ik vreemd vind, want dan denk ik, hoe kan je en de hyperactiviteit hebben en niet de hyperactiviteit hebben? Maar goed, dat moet je dan maar aan een psycholoog vragen. Daarvoor ben ik toen naar ADHD Centraal gegaan. Mm-hmm. Het was een test van een dag.
1: Yeah.
0: We hebben een soort ding bewandeld. ADHD was een soort van eerst geen ding, omdat ik belangrijkere dingen had om mee te dealen, zeg maar. Toen kreeg ik Ritalin. Nou, dan moest ik 8 keer per dag dat slikken. Dat is echt ongelooflijk. Elke 1,5 uur. De rebound was vreselijk, want dan ging je zweten. En je drukte kwam 10 terug tussen de pillen door. Nou, vraag maar eens aan de ADHD'er om 8 keer per dag die pillen te nemen. Nou, ik nam het 1 keer per dag en dat al wel. Nou, dat werkte dus ook niet. Toen kwam ik erachter dat het dus dezelfde werking heeft als speed. Dus toen was mijn vraag aan de psychiater van, joh, wat zijn de lange termijn gevolgen? Want het wordt te pas en te onpas aan iedereen gegeven. Kun je mij vertellen wat de lange termijn gevolgen zijn? En die zei van, ja, weten we niet. Ik zeg, nou, dan heb ik het goed gemaakt, dan stop ik bij deze. En dan ga ik maar gewoon een weg vinden zonder. Dus toen heb ik heel lang zonder medicatie gezeten.
1: Hoe oud was je toen?
0: Toen ik besloot dat niet meer te doen, was ik 20 of zo.
1: Maar is er dan niemand die zegt van, joh, we gaan eens kijken hoe we dat op een andere manier kunnen oplossen?
0: Nou ja, ik had natuurlijk al psycho-educatie. Ik had al therapie voor alle andere dingen ook, zeg maar. En dat was gewoon prioriteit nummer 1. Dus wat dat betreft ben ik pas later... kreeg dus wel antwoord op mijn vraag, wat zijn de lange termijn gevolgen? Maar goed, dan zijn we ook weer 10 jaar verder.
1: Ja.
0: Werd mij verteld van, joh, er zijn langdurig werkende medicatie met vertraagde afgifte. Zoals ze 1 keer per dag nemen. En daar krijg je ook geen rebound van.
1: Mm-hmm.
0: En het enige voordeel wat ook Ritalin had en deze medicatie is minder honger. Dat is niet voor iedereen goed misschien, maar voor mij werkte dat wel. Want dopamine is ook eten. Bijvoorbeeld. Dat is ook een levenslang thema van me geweest. Uiteindelijk ben ik dus gediagnosticeerd met dat een aantal van mijn diagnoses dus verkeerd waren gesteld. En dat het eigenlijk allemaal gebaseerd was op ADHD, zoals dus de borderline. Ik ben daar ook hier geïnterviewd daarvoor. Ja. Maar dan heb je, de meneer hiervoor had het ook over emotieregulatie, over, ik moet even het ding erbij pakken, maar die benoemde gewoon een aantal dingen die ook onder borderline vallen. En dat is al een lastige ding om te diagnosticeren, omdat het zo vaag is, zeg maar. Nou ja, en toen ik dus bij ADD Centraal daar voor een test ging van een dag, mijn psychologe toen de tijd zei dus van ja, ik vermoed dat jij dus verkeerd gediagnosticeerd bent en dus flink last hebt van ADHD. Toen ben ik dus naar ADHD Centraal gegaan. Nou, ik blootde ook dopamine. Daar moest ik dan weer stoppen 4 weken van tevoren. Ben ik daarheen gegaan, een test van een dag. En dan op een gegeven moment moet je een soort, ik noem het de saaiheidstest. Een half uur lang moet je dan een kleurtje inklikken met links en rechts met een ding, met een sensortje op je hoofd en een webcam. En dan kijkt hij hoeveel microbewegingen je maakt. En je verveelt je helemaal de heel erg. Ja. In de test zonder medicatie had ik 11 meter afgelegd met microbewegingen in een half uur of 20 minuten. En de tweede keer was dat nog maar met medicatie 3 meter. Dus ze zeiden ook van ja, medicatie werkt goed voor jou. Ben ik op medicatie ingesteld en toen merkte ik pas hoeveel invloed het ook had op mijn leven eigenlijk. En,
1: wat was die invloed dan?
0: Dingen werden veel makkelijker. Nou ja, dat dopamine chasen, structuur houden, gesprek ook langer volhouden. Dat je niet halverwege het gesprek ineens kwijt bent waar je het over hebt. En dan kan je denken, waarom ga je de radio doen? Dat is echt zo'n belangrijk onderdeel ervan. Nou ja, hyperfocus is natuurlijk ook een onderdeel dat je juist de andere kant op juist heel erg kan focussen. Ja. En zolang ik het interessant vind, kan ik vaak nog wel aardig mijn aandacht erbij houden. Even kijken, ja, trailseeking minder, dat dopamine chasen minder.
1: Wat is
0: dus
1: dat, trailseeking?
0: Dat je dingen gaat doen voor de sake of a thrill. Dus dat kan dus van alles zijn. En dat is dus vaak omdat je dus die dopamine wil. Dus dat was
1: daar roept je lichaam om.
0: Je hoofd eigenlijk, ja. En het is iets rustiger. Het is niet meer een klas van 30 kinderen, zoals het in het gedicht misschien beschreven stond. Ja. Maar stuk of 5, 6. Dus een stukje makkelijker te managen, zeg maar. Ja, En het is niet alleen maar kommer en kwel, want naast dat je huis een rotzooi is en dat soort dingen. Ja. Vaak zijn er toch ook wel mensen die wat creatiever zijn. Dat zie ik ook om me heen. En een vrouw in het eerste interview zei ook van ja, ook gezellig en dat soort dingen. Weet je wel, juist die impulsiviteit, dat geeft natuurlijk ook een bepaalde energie weer aan anderen en zo. Dus ja, ik kan er goed mee leven nu. En ik ben heel blij met de medicatie die ik heb. Het werkt, de lange termijn gevolgen zijn dus dat je went aan de medicatie. Dus je moet af en toe stoppen.
1: Dat is lastig, denk ik dan.
0: Ik heb 1 keer een stopweek gedaan. Ja. En dat was drama. Dat was echt alles keer 100. En toen heb ik dat neergelegd bij mijn psychiater. En die zei, nee, doe maar niet. Doe maar gewoon dan in het weekend. Of als je niet hoog moet functioneren of zo. Dan neem je gewoon even een dagje niet. En dan blijft die werking een beetje hetzelfde.
1: Is dat dan omdat je anders een soort resistent wordt voor die medicatie?
0: Ja, dan moet je steeds meer gaan nemen. En ik zit al vrij hoog. Dus om dat dan te voorkomen, dan is de werking ook weer beter. Want na die stopweek, ik nam weer en ik was echt zoned in. Ik kon echt over hartstikke moeilijke onderwerpen heel lang blijven praten. En gewoon een soort van, het was echt gewoon informatie. Ik ga het allemaal in me opnemen. Weet je, gewoon een soort van, eindelijk. Maar dat is een soort van even de extreem. Dat je dan 1 keer vol weer die hoeveelheid neemt, zeg maar.
1: Wat betekent het voor je? Wat is het, je leven veranderd? Wat is er anders als anders?
0: Ik zit eigenlijk mijn hele volwassen leven al in de GGZ-dingetje. En ik ben dus officieel nu geen borderliner meer. En ik ben uit de GGZ sinds 15 jaar. Mm-hmm. Omdat het nu allemaal gewoon goed ingesteld is en zo. Het maakt wel een groot deel van wie ik ben, wat mijn interesses zijn en hoe ik functioneer. Soms voelt het alsof ik daar niet het volledige uit kan halen. Maar then again, het maakt jou, weet je. Je kan het ook niet veranderen. Dus in die zin,
1: ja, maar wil je dat? Zou je het nu willen veranderen?
0: Nou, op zich wel.
1: Wat zijn je zegeningen?
0: Nou ja, ik denk dat stukje creativiteit. En omdat je dus je leven altijd chaos is in de simpelste situaties. Op het moment dat je echt chaos ervaart, waar een tussen haakjes normaal mens niet mee om kan gaan omdat ze dat nooit meemaken, is het voor mij hetzelfde als een gemiddelde dag. Dus ik zat bijvoorbeeld bij de dierenambulance en dan als echt een noodsituatie kwam en er moesten allemaal dingen geregeld worden en daar zit Jantje tegen te praten, dat moet er gebeuren, die moet je begeleiden. En dan kon ik dat eigenlijk, was ik daar heel ervaren in om dat op te lossen, omdat het net zoveel chaos bijna was als anything else.
1: Ja.
0: Dus in die zin is dat een voordeel, I guess.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En ik kan makkelijk schrijven en gewoon tekenen. En daar word ik ook wel heel blij van. Dat moet ik ook wel blijven doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ik wil Mark eigenlijk nog ook wel de ruimte even geven.
1: Ik
0: probeer hier zelf af te ronden.
1: Nou, in de eerste plaats heel goed, heel knap van je dat je zo openhartig hierover bent.
0: Tuurlijk.
1: En dat geldt ook voor mensen die wij altijd interviewen.
0: We maken het programma natuurlijk ook niet voor niks, hè?
1: Nee,
0: dat komt ook voort uit dat ik mezelf heb gestigmatiseerd en weet hoe schadelijk dat kan zijn. Dus lead by example, zou ik zeggen. Weet je,
1: maar het gaat moeilijk goed. Het gaat goed met je, toch? Niet altijd, maar...
0: Ja, goed, ik heb dan nu een hernia en daar pillen voor. Als je met prikkelverwerking doet, helpt niet met ADD, maar overal wel beter. Ja, zeker.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel. Ja, dank voor de interview.
1: Ja.
0: En Mark nog even.
1: Mark, jij gaat nog lekker een mooi laatste nummer spelen.
0: Mark, je gaat nog wel afgekapt worden, waarschijnlijk tot onze spijt halverwege nummer. Dus wil je nog even van tevoren je mailadres geven voor de mensen die zeggen hij was te gek. Wil je dat nog even dan zeg maar doen en dan kan je daarna gelijk het nummer inzetten. En wil ik je alvast bedanken.
1: Ja.
2: Heel graag.
1: En luisteraars, wij tot over 2 weken. Maar eerst Mark. Ja.
0: Ja.
2: Mailadres is somethinggoodformusic@gmail.com.
0: Oké, somethinggoodformusic@gmail.com. Boudewijn en Marcia, we gaan nog even naar Mark luisteren.
1: Yes, hoi.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
5: Dit is RTV Gouwe Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
6: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
7: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. We zijn vandaag weer lekker op de radio te behoren. En wat hebben we er zin in, zeg. Ik ben namelijk niet alleen. Mijn naam is Troy de Bruin. En ik ben vandaag samen met...
8: Yara.
7: Inderdaad, dat dacht ik. Ja, leuk dat je er weer bij bent.
8: Gezellig.
7: We gaan weer heerlijk muziek draaien vandaag. En ik heb wat leuke dingen meegenomen. Zo onder andere ook een leuke DJ-set die ik een aantal tijd geleden zelf heb opgenomen. En daarnaast hebben we ook hele leuke verhalen, want we zijn net terug van vakantie. Ja. Daarom heb je ons een tijdje ook niet gezien en gesproken. Waar zijn we geweest?
8: Porto.
7: Heerlijk man, daar gaan we zo meteen alles over vertellen. We gaan eerst luisteren naar Dupo met On My Mind hier op Radio Gouwe Stad.

0: wat lekker zeg. En wat voelt het weer goed om weer terug te zijn op de radio. Vind je ook niet, Jaar?
1: Zeker.
0: Mijn naam is Troy de Bruin en tegenover mij zit Yara.
1: Hoi.
0: In het programma Nightflow. Elke woensdagavond, de afgelopen 6 weken, helaas afwezig geweest. Even functie elders. Maar we zijn terug en wat voelt het goed.
1: Ja.
0: Hoe is het, Jaar?
1: Nou, wel goed.
0: Je klinkt een beetje anders dan hoe je normaal klinkt.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje karma is. Ik ben de laatste tijd best wel vaak op vakantie geweest.
0: Vaak? Hoe bedoel je?
1: Ja, toch echt wel 3 keer in de afgelopen 6 weken.
0: Oké. Okay.
1: En ik ben nu zo verkouden en ik voel me gewoon ziek aan het worden, dus...
0: Maar waar komt dat dan door? Waar ben je allemaal naartoe op vakantie geweest? Vertel.
1: Nou, wij zijn samen...
0: Zo, wil je even lekker niet aan de
1: video? Oh, sorry.
0: Eén regel. Je bent het nou alweer vergeten.
1: Wij zijn samen een weekje naar Luxemburg geweest. Daarna ben ik met mijn moeder naar Ameland gegaan. En wij zijn eergisteren teruggekomen uit Porto.
0: Ja, klopt. En wat hebben we het leuk gehad, zeg, in Porto. Man.
1: Wat was het warm.
0: Het was gigantisch warm. Het was daar gewoon standaard 25 graden. Dus je liep met je korte broek en je korte mouwen. En s'avonds pakte je, omdat er een beetje wind stond, pakte je gewoon eventjes je trui of je korte vestje. Of je deed lange mouwen aan in ieder geval.
1: Ja.
0: Ah, echt gigantisch. Wat lekker zeg. Wat hebben we daar genoten van het weer.
1: Ja, het was echt een hele leuke vakantie.
0: Ja, hè? Ik heb het ook hartstikke naar mijn zin gehad. Dus dankjewel voor de gezelligheid.
1: Alsjeblieft. Graag gedaan.
0: Over de heenvlucht gesproken. We vlogen vanaf Amsterdam richting Porto. Dat is een, wat zal zijn, kleine 3 uur, zeg maar. 2,5, 3 uur, zoiets. Lucht was dat, zeg.
1: Ik weet niet wat er gebeurde daar in die lucht, maar...
0: Het ging niet helemaal lekker. Laten
1: die turbulentie die wij hadden, niet normaal.
0: Kijk, we hebben op de vlucht naar Kreta afgelopen zomer hebben we ook wat turbulentie gehad.
1: Ja.
0: Dit was echt niet te vergelijken. Het vliegtuig zakte ik denk wel 10 meter naar beneden.
1: Dat was echt bizar.
0: Iedereen moest de gordel om. Het was echt gigantisch.
1: En nu ben ik natuurlijk niet zo de held in het vliegtuig, dus...
0: Hoe bedoel je? Elke keer als ik jou in een vliegtuig zie, dan denk ik dat ik er goed mee wegkom altijd. Ik vind het ook niet zo, niet zo extreem vliegen. Ik ben meer gewoon fan van met auto. Dan heb je lekker de touwtjes in eigen handen, maar... Maar jij bent toch vreselijk, hoor.
1: Ik vind het doodeng.
0: Alleen de manier waarop jij landt, hoe omschrijf dat is voor de mensen die thuis zitten te luisteren?
1: Het liefst druk ik mezelf zo dicht in die stoel als maar kan. En nu zit ik eigenlijk altijd naast jou natuurlijk. Dus ik denk dat er ook wel een vingerafdruk in jouw been of in jouw hand staat van hoe hard ik jou vastknijp. Ja, het is echt...
0: Nou, ik heb goed nieuws. Ik kijk nu even naar mijn been. Ze zitten er nog in, hoor. We gaan luisteren naar het volgende nummer. You Know... You Like It van Chame. Heerlijk. Nieuw.

Wat een heerlijke plaat van Chami. Je hoort hem hier op Gouwestad. Een van zijn nieuwste platen. En wat is die lekker zeg. Ik vond hem namelijk van de week in het vliegtuig richting Porto. En daar heb ik hem helemaal plat geluisterd. Net zoals de volgende plaat die ik nu voor je aanzet. Losing It van Fischer.

0: Het allerdomste wat je kan doen als radio-dj is misschien je koptelefoon vergeten.
1: Ja, ben ik geen radio-dj.
0: Nee, nou, dat is echt wel het domste wat er is eigenlijk. Doe je niks aan. Maar gelukkig, hier bij Gouwenstad hebben we een ruim assortiment aan microfoons. Waar altijd een koptelefoontje bij zit. Dus ik heb gewoon uit de microfoon hier zo, waar jij normaal gesproken zit, heb ik een... koptelefoon gepakt en dat werkt oké, maar dat is altijd even wennen, want ik weet hoe mijn eigen koptelefoon klinkt en deze klinkt net even anders.
1: Dat is altijd balen.
0: Ja, dat is even balen, maar dat doe je even niks aan. Dus jouw microfoon zit nu ook een schuifje verder, dus ik zat net, normaal red ik het altijd precies als ik mijn hand zo helemaal wijd openzet, zeg maar, in een soort high five stand.
1: Ja.
0: Dan red ik precies tot jouw knopje, maar nu moet hij net even iets wijder, maar
1: ja, dat normaal, kan jij niet.
0: Nee, normaal doe ik het zeg maar met mijn duim en mijn ringvinger doe ik jouw microfoon omhoog. En nu moet het met de pink en de duim. Snap je? Dus alsof je een soort telefoon vasthoudt. Zo. Nou ja, in ieder geval.
1: Nou ja, leuk.
0: Het maakt niet uit, het is in ieder geval eventjes schakelen. Volgende week doen we het even anders. Zullen we dat daarop houden?
1: Ja, goed idee, goed idee.
0: Afgelopen weekend waren wij, zoals we net al vertelden, lekker op vakantie in Porto. Nou, Porto staat erom bekend om de heerlijke port die er gemaakt wordt. Dat is
1: zeker.
0: Een soort wijndelicatessen. En wat was dat lekker, zeg.
1: En hoe?
0: Wat hebben we daar precies mee gedaan? Kun je er misschien iets over vertellen, over de port?
1: We hadden een portproeverij op de planning staan. Maar wij zijn het... Nou ja, natuurlijk. Wij gingen met z'n achten op vakantie.
0: Heerlijk, met het hele gezin.
1: Met het hele gezin en aanhang. Dus we hadden eerst een rondleiding gekregen. Nou, een super lieve man. Hartstikke leuk verteld.
0: Ja.
1: En wij zitten daar. Ja, dan staat er ineens toch best wel wat glazen port op tafel.
0: Ja, we hadden allemaal 3 glazen, zeg maar. En je kon dan kiezen of je de witte druif wilde of de rode druif.
1: Ja.
0: Dus Jara en ik hadden het slim gedaan. We zaten lekker naast elkaar. Ik zeg tegen Jara, ik zeg, als jij nou al die witte neemt...
1: Neem jij al die rode.
0: Precies. En dan kunnen we gewoon een beetje van elkaar proeven. Dus ja. Dat hadden we gedaan.
1: Maar ja, dus de ene had natuurlijk een port die hij niet zo lekker vond. Dus die werd weer doorgegeven aan de rest. Dus...
0: Ja, aan iemand die hem dan wel weer lekker vond en hem dan opdronk ook.
1: Het weer hielp natuurlijk ook niet mee, want het was super warm. Dus ik denk dat we allemaal een beetje achteruit eruit liepen.
0: Ja, en we hadden allemaal... Nou ja, op vakantie eet ik normaal niet zo heel veel. Maar ik had op zich een prima bodem. Maar er waren een aantal bij die hadden volgens mij nog niks gegeten.
1: Ik kan daar geen uitspraak over doen.
0: Er zit er één voor me.
1: Maar het was echt heel erg lekker. En het was heel gezellig met z'n allen.
0: Zeker, we hebben het heel leuk gehad. Het nadeel is wel, als je zo'n portproeverij hebt gehad... dat zat aan de andere kant van de stad. Dus je moet dan weer terug naar je appartement.
1: Ja. Ja, ja, dat kan met de taxi.
0: Ja.
1: We hadden de stepjes ondervonden.
0: Ja, je hebt daar dus van die stepjes, van die elektrische stepjes die je kan huren in zo'n app. We hebben hier van die deelscooters, daar hebben ze van die stepjes.
1: Ja, ja.
0: Wat een uitvinding is dat, zeg. Dat zouden we in Nederland ook eens moeten hebben.
1: Eigenlijk wel. Maar ja, om een beetje geld te besparen kan je natuurlijk ook lopen.
0: Lopen?
1: Ja, dat leek ons echt een top idee. Maar Porto is gebouwd op allemaal heuvels.
0: Nou, dat was in ieder geval een heel groot geheim. Wat wij nog niet wisten toen we het boek zagen.
1: Nee, dus het was eigenlijk de hele tijd stijl omhoog.
0: Heerlijk, wat een geheim zeg. Dit is Secrets van Chesto.

0: Chesto hier op Radio Gauwstad. Wat een raar einde is dat eigenlijk, hè? Ik had hem eigenlijk eerder af moeten kappen, maar ja, doe je even niks aan.
1: Lachgaan.
0: Lachgaan, dat was ons motto tijdens de vakantie. Lachgaan.
1: Lachgaan.
0: We zijn bijna op de helft van het programma, namelijk nog, even kijken, nog 45 seconden. En dan zijn we precies op de helft van dit programma.
1: Wat?
0: Ja, weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij...
1: tijd
0: terug...
1: van de oude.
0: Inderdaad, we gaan terug naar de tijd van toen.
1: Oh.
0: En dan heb ik het over de jaren 80, de jaren 90, de zero's. Ouderwetse rommel, om even zo te zeggen. Ik draai ongeveer elke week lekkere ouderwetse rommel op de helft van het programma. Om eventjes te kijken van nou, wat is nou precies het verschil geweest tussen vroeger en nu? We hebben het deze week eventjes iets anders aangepakt. Ik heb namelijk een DJ-setje gemixt vorige week. Dat vond Jaren heel leuk.
1: Ja, dan ben ik je even een tijdje kwijt.
0: Ja, en aangezien ik even wat nieuwe apparatuur had en een andere manier van opnemen, ben ik daar ondertussen 4 avonden mee bezig geweest met een setje van 12 minuten.
1: Echt gezellig. Super. Ja.
0: Doe je even niks aan. Maar goed, in dat DJ-setje zit verstopt. Namelijk Strike It Up van Blackbox, 2 plaatjes van Robin S. En nog een heerlijke plaat van Madonna. En Jaren, toen jij hem hoorde, wat dacht je toen?
1: Ja, dit is wel vet.
0: Ja, dat dacht ik. Zullen we eens kijken of hij er zin in heeft? Kijk, hij doet het hoor. We gaan terug naar de jaren 90 en de jaren 80. En we trappen hem af met Blackbox, met Strike It Up. Daarna hoor je nog wat heerlijke platen. En kom over 12 minuten bij je terug. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

0: wat een eerlijke set, zeg. Live gemixt een aantal weken geleden door mij, DJ Troy. Die nu het programma Nightflow organiseert hier op Gouwestad. Wat vond je ervan, Jaar? Klonk
1: Sorry,
0: het een beetje?
1: Ik moest echt heel hard hoesten net.
0: Oh, hoest even. Klaar met hoesten? Nou, nog meer hoest?
1: Ja, nu wel.
0: Oké, dit is slecht voorbereid. Je bent een beetje
1: ziek. Nee, ik ben gewoon ziek aan het worden.
0: Oeh, dat is niet best. Maar wat vond je van de DJ-set?
1: Ja,
0: 12 minuten lang.
1: Echt heel goed.
0: Live in de mix. Je kan hem eventueel terugluisteren of op RTV Gouwestad. Daar kan je het hele programma terugluisteren. En anders is het altijd nog exclusief te zien op mijn eigen YouTube-kanaal. Oeh. Genaamd Nightflow Music.
1: Wauw.
0: Wat heerlijk zeg. Heb jij lekkere herinneringen aan de platen die je net gehoord? Een leuke herinnering waarvan je denkt van nou, noem er eens een.
1: Nou, het is altijd wel als folk op de radio komt of als wij hem op hebben staan en we rijden gewoon over de dijk, dan staat hij altijd net even wat harder. En de afgelopen weken was het natuurlijk lekker weer, staan de raampjes naar beneden en dan schreeuwen we eigenlijk altijd gewoon keihard mee.
0: Nou, kijk,
1: dus dat is altijd wel heel gezellig.
0: Dat is een hele leuke herinnering. Yeah, yeah. En wat een veel grappiger is, de volgende plaat uit Memories, David Guetta. All

0: La Fuente hier met Radata op Gouwestad Radio bij het programma Nightflow. Hij heeft in de tijd dat wij afwezig zijn geweest, jaar, heeft hij een album uitgebracht.
1: Zo.
0: Ik vond de nummers een beetje moi.
1: Nou, dat had ik nou niet verwacht van jou.
0: Nee, ja, normaal gesproken ben ik al wel dik La Fuente fan, maar ik vond de nummers een beetje moi. En ik dacht, ja, ik moet toch iets van hem draaien uit dat album. En toevallig staat deze ook in het album en heeft hij hem toegevoegd eraan. Nou, perfect. Top.
1: Kassel.
0: Leuk. 1 en 1 is 2. Heb jij een zomerhit in je hoofd? Waarvan je denkt van, nou, dat zou echt een nieuwe zomerhit van 2026 kunnen zijn?
1: Nee, ik ben even helemaal...
0: Ik heb er 2 in mijn hoofd, namelijk 1 Nederlandstalige. Als ik hem ga zingen, dan weet je...
1: Oh, ik weet precies welke dit is.
0: En welke zou dat kunnen zijn? Zing hem eventjes.
1: Oh, ik weet hem niet meer.
0: Oeh, dit is lullig.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, je weet hem toch wel.
1: Oh, Cheerio.
0: Ja, zing maar. Doe maar even een stukje.
1: Nee, ja, ik weet even helemaal niet meer hoe die gaat.
0: Zolang ik geen vogels voor fluiten ga... Nou ja, die in ieder geval. Ik ga nog even door. Nou, dat zou een leuke zomerhit kunnen zijn. Maar ook een andere leuke zomerhit, namelijk van Hugel. Ken je Hugel?
1: Nee.
0: Nou, het is dus best wel een bekende gast.
1: Oh.
0: Maar ja, hij maakt best wel een hoop muziek. Hij heeft best wel wat luisteraars ook op Spotify, namelijk 28 miljoen per maand. Ja, maar hij, ja, zijn muziek, ja, als je het aanzet, dan herken je het wel. En dat is hetzelfde bij dit volgende nummer, wat best wel eens een goede house zomerhit zou kunnen zijn. Jamaican van Hugel en Soul.

0: Somebody's watching here. Hier op Radio Gouwestad. Wat lekker zeg, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Jaar, dankjewel, leuk dat je er was.
1: Zeker.
0: We gaan hem afsluiten met een oude klassieker. En wat lekker zeg, Call on Me. Ik heb hem lang niet gehoord. Ik dacht, ik moet hem toch even als laatste plaat draaien. Vind je hem niet leuk?
1: Heel leuk.
0: Je begint al lekker te dansen. Ja, dankjewel voor je komst. Dan zeggen we nog maar één.

0: Dnes letí výrok.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur funkroes door te ontdekken voor samenstaan, presentatie en ook de techniek vanavond. En van 8 tot 9 uur Marcel Horst met Bluesbouwen. Het is vanavond de eerste avond van 6 avonden waarbij de deuren van het archief van Funkroes weer opengesteld worden. En we gaan eens terugblikken op mooie concerten die de moeite waard zijn om herhaald te worden. We beginnen vanavond met de zangeres Sarah McQuaid. En de opnames die zijn gemaakt in de zaal de Ridderhof van 333 Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. En dat was op 26 februari 2009. Sarah McQuaid, ze zingt en speelt zelf de gitaar. 5 nummers uit dat concert: Charlie's Gone Home, Ode to Billy Joe, Last Song, Only an Emotion en In the Pines. Veel luisterplezier met Sarah McQuaid.

En na het concert van Sarah McVeigh gaan we naar een Ier. En dat is Maurice Dixon. Die had een gast bij zich, Catherine. Een gasten moet ik misschien zeggen, Catherine Ashcroft. Ook deze opnames zijn gemaakt bij Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. En dat is gebeurd op 18 september 2008. Maurice Dixon die zingt en speelt de gitaar. En Catherine Ashcroft die speelt de pipes en de whistles. Vijf tracks waarvan er eentje zonder titel en die andere vier zijn als eerste Unconditional, dan een instrumentale. Baby Blue is de derde, die vierde daar heb ik geen titel van. En de vijfde is In Your Blood. Veel genoegen met Maurice Dixon en Catherine Ashcroft.

En na de concerten van Sarah McCrae en Maurice Dixon een beetje tijd over. En dat geeft ons mooi de gelegenheid om een lekkere instrumentale te laten horen van een gitaar-viool duo. Ze noemen zichzelf Church Street Shuffle. En ze hebben een album gemaakt, The 5-Day Weekend. En van dat album, 91st. Ik hoop dat jullie genoten hebben vanavond. Volgende week gaan we een beetje over de grens heen. En dan erg mooi. Wacht maar af. Prettige avond verder. Genieten van en tot volgende week. Dag.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.